0: maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. In Winschoten in Groningen zijn 2 mensen gewond geraakt. Het gebeurde waarschijnlijk bij een steekincident. Maar de politie zegt op X dat nog niet zeker te weten. Ook is er vermoedelijk geschoten. De meldkamer in Groningen kreeg rond 22:30 gisteravond meerdere meldingen binnen van een conflict. Toen de politie daar aankwam, vonden agenten die 2 gewonden. Die zijn allebei naar het ziekenhuis toegebracht. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond dus, om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Muzikanten rijven.

0: 3 uur.
1: Stef Banstra met het NWS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. Amerikaanse president Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat die terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein in Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten, kans op een bui. Elders blijft het droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NWS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

Je luistert naar RTV Go.

0: Stef Banstra met het NMS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met die terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt ook dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gaan gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 nieuwe plekken brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen persbureau ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de snelweg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een spa met een waterval toen het misging. Een Mexicaanse krant meldt dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken komen geregeld voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond, zondagavond om 10 uur staat de hoofdrace op het programma. Het weer tot slot. Vannacht in het zuidwesten kans op een bui. Elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later wel kans op buien met ook hagel en onweer. Dat wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met de terugtrekking na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van de militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. De brandweer blijft ook vannacht de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in Gelderland in de gaten houden. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het zijn brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. Bij een busongeluk in Mexico zijn zeker 11 mensen om het leven gekomen. Ook zijn er meerdere gewonden. De bus raakte ten westen van de miljoenenstad Guadalajara van de weg en kantelde. De Mexicaanse autoriteiten melden dat de bus onderweg was naar een waterval toen het misging. De Mexicaanse krant schrijft dat 6 slachtoffers ter plekke overleden en 5 mensen later in het ziekenhuis. Dodelijke busongelukken zoals deze komen vaker voor in Mexico. En Lando Norris start vanavond op pole position in de tweede sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de GP's van Bahrein en Saudi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vannacht in het zuidwesten kans op een bui, elders droog. Het is 8 graden in het noorden tot 15 in het binnenland. Overdag een mix van zon en wolken. Later op de dag ook kans op buien met hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: geïnformeerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Met welk ten ook te nemen. Mijn naam is Hooghout. Goeiedag.

0: na het nieuws van 6 uur.
1: Stef Banstra met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: Gevarieerd, informatief, actueel en betrokken. Dat is RTV Go.
1: Eenmaal in de morgen is zo wit. Ik heb geen zin, ik heb geen tijd. Zeg me vraag, zet je maar even. Het is heel belangrijk in mijn leven. Doe wat ik vind, het helemaal niks. Ze zegt tegen mij, het is gewoon een plicht. Het is

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

0: Stef Banstra met het NOS Journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Dat maakt het Pentagon bekend. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat die Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. Het Pentagon zegt dat de terugtrekking van militairen uit Duitsland binnen 6 en 12 maanden moet gebeuren. In de Verenigde Staten wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep dreigt die mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus hebben gewonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijke recht op abortus geschrapt. Sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. De brandweer houdt nog steeds de brand op het militaire oefenterrein in het Harde in de gaten. Die brand is nog altijd niet uit. Gistermiddag ontstonden op 3 verschillende plekken nieuwe brandhaarden. Een woordvoerder van de veiligheidsregio in Gelderland zegt tegen het ANP dat het grootste gevaar wel lijkt geweken. De woordvoerder zegt ook dat het sein brandmeester nog niet kan worden gegeven in het Harde, omdat er nog veel hitte in de grond zit. En Lando Norris start vanavond op pole position in de 2e sprintrace van het jaar in Miami. Tijdens de kwalificatie zette Max Verstappen de 5e tijd neer. Kimi Antonelli start vanaf de 2e plek. Oscar Piastri is de nummer 3. Na 5 weken pauze ging het Formule 1 seizoen weer verder in de Verenigde Staten. Vanwege de oorlog in Iran gingen de Grand Prix van Bahrein en Saoedi-Arabië niet door. De sprintrace in Miami begint vanavond om 6 uur Nederlandse tijd. Morgenavond om 10 uur staat dan de hoofdrace op het programma. Het weer vanochtend een mix van zon en wolken. Later vanmiddag en vanavond trekken er stevige regen- en onweersbuien over vanuit het zuiden bij 17 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: kiss down from your saddened eyes. Tot na het nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De VS trekt 5000 militairen uit Duitsland terug. Het Pentagon zegt dat binnen 6 tot 12 maanden dat moet gaan gebeuren. President Trump dreigde eerder deze week al met terugtrekking na een woordenwisseling met bondskanselier Merz, die zei dat de VS geen strategie heeft in de oorlog met Iran. In de VS wordt het voor vrouwen voorlopig een stuk moeilijker om aan een veelgebruikte abortuspil te komen. Tot nu toe mochten zorgverleners de pil via de post opsturen, ook naar staten waar een abortusverbod geldt. Maar een federaal hof van beroep draait de mogelijkheid nu terug. Aanleiding is het hoge beroep van 3 conservatieve rechters in Louisiana, dat ze dus wonnen. Na bijna 50 jaar werd in 2022 in de VS het landelijk recht op abortus geschrapt. En sindsdien gaan staten zelf over de abortuswetgeving en is abortus in 13 van de 50 staten volledig verboden. Op een bedrijventerrein in Ermelo staat een toetjesbedrijf in brand. Er komt veel rook vrij en in de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Mensen krijgen het advies ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, zegt de veiligheidsregio, maar de weg is niet dicht. En AI-versies van acteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep As The Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. En de organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een afweging te kunnen maken. Het weer dan nog. Zon en wolken in de ochtend. Vanmiddag en vanavond stevige regen en onweersbuien vanuit het zuiden. Het wordt 14 tot 25 graden. Morgen dan regen en onweersbuien en een stuk koeler, een graad of 18. En de rest van de week gaat de temperatuur verder omlaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt.

0: nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op een bedrijventerrein in Ermelo is een fabriek verwoest waar desserts en patisserie werden gemaakt. De brand brak vannacht uit. Vanwege de hitte werd de vuurzee van buitenaf bestreden. Twee brandweerlieden zijn nagekeken omdat ze oververhittingsklachten hadden. De brandweer laat het gebouw nu gecontroleerd uitbranden. Er komt nog altijd veel rook vrij. In de omgeving van Ermelo en Harderwijk is een NL-alert afgegeven. Het verkeer op de A28 bij Ermelo kan last hebben van de rook, maar de weg is niet dicht. De VS trekt 5000 militairen terug uit Duitsland. President Trump dreigde eerder deze week al dat te doen, na kritiek van de Duitse bondskanselier Merz. Die noemde de Iran-oorlog ondoordacht en een kans voor Iran om de Amerikanen te vernederen. Een hoge functionaris van het Pentagon zegt anoniem dat de Duitse uitspraken ongepast en niet behulpzaam waren. In Duitsland zijn in totaal 35.000 Amerikaanse militairen gestationeerd. De terugtrekking van de 5.000 militairen zou binnen een half jaar tot een jaar moeten gebeuren. AI-versies van filmacteurs of door de computer geschreven scripts komen niet in aanmerking voor een Oscar. Dat heeft de organisatie van de belangrijke filmprijzen bepaald in een update van de regels. Dat betekent bijvoorbeeld dat Val Kilmer niet in aanmerking komt voor de film As Deep as the Grave, die binnenkort uitkomt. De vorig jaar overleden acteur werd daarin met AI weer tot leven gewekt. De organisatie mag extra informatie opvragen bij de filmmakers om een goede afweging te kunnen maken. Dan is weer zon en wolken met vanochtend al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. 20 tot 25 graden wordt het. Vanavond van het zuiden uit nieuwe buien, mogelijk met onweer. Morgen regen en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Focus.
2: Focus. Twee microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
3: Alex Lutjeboer, beste luisteraars. Wie is Alex? Een aantal van u zullen hem ongetwijfeld kennen. Windschoter, gitarist, zanger, stucadoor. Van Herman Brood tot Alennig Morbidi. Om maar een paar kernwoorden die bij hem passen te noemen. Muziek is zijn rode levensdraad. Rock is wat hem past en Henny is zijn lief. We gaan luisteren naar zijn levensverhaal. We zijn benieuwd en we willen het graag horen. Beste luisteraars, veel luisterplezier. En Alex, van harte welkom hier bij ons in de studio.
4: Dankjewel.
3: De focus is op jou gericht.
4: Nou, leuk.
3: Ja, hè? Ja. Dat dacht ik, hè?
4: Ja.
3: Ja, we zijn heel blij dat je er bent.
4: Nou, tof.
3: Ja. Ja, ik heb begrepen dat Ronnie, onze technicus, jou tegenkwam in de supermarkt.
4: Ja, dat klopt.
3: Ja, en ja. Die zei van, goh, Alex, kom eens een keer bij ons.
4: Ja. Ja, prima toch?
3: Ja.
4: Ik ben hier wel vaker geweest trouwens, dus ja.
3: In andere uitzendingen.
4: Ja, ja.
3: Ja. Dus,
4: ja, dat was nog met Bert Loder bijvoorbeeld, die helaas overleden is.
3: Dus, ja, dat is alweer een tijdje geleden, hè?
4: Ja, dat is alweer een jaar of drie geleden volgens mij.
3: Dat zou best eens kunnen, dat gaat vaak vlug.
4: Ja.
3: Ja. Dus jij komt vaker in studio's, begrijp ik. Ook bij Noord kom je binnen.
4: Ja, de laatste tijd gaat het bij Noord vaak wel, als je wat te melden hebt, wel telefonisch. Want ze zitten natuurlijk in een nieuwe studio die nog niet helemaal aangepast is. Maar in het verleden ben ik daar, als we een singlepresentatie hadden, vaak een keer geweest. Ook vaak live gespeeld. Dus Radio Omroep Friesland ook en Omroep Drenthe. Dus altijd wel hartstikke leuk op
3: te doen. Ja. En het is zo gegroeid zoals het gegroeid is.
4: Ja.
3: Jouw carrière, daar gaan we het zo meteen over hebben.
4: Ja, nee, prima.
3: Ja. Alex, wij vragen onze gasten altijd om een voorwerp mee te brengen. En jij hebt er ook eentje meegebracht. Wat mag dat wezen?
4: Nou ja, ik had zoiets van, wat is op het ogenblik dierbaar voor mij? Dat is de nieuwe single van mijn band 050. En die heet Dit ben de nachten. En die staat inmiddels in de Noord 9 van Radio Noord. Het wordt regelmatig gedraaid, ook op de regionale omroepen. En ik denk, ja, dat is toch wel een dingetje wat mij behoorlijk interesseert op het ogenblik.
3: Ja, dat geloof ik achter elkaar.
4: Ja.
3: Een nieuwe single met zo'n mooie titel. Hoe noem hem nog eens een keertje?
4: Dit binnen de nachten.
3: Dit binnen de nachten.
4: Ja, dit zijn de nachten.
3: Ja.
4: Het gaat over... live on the road als bandje, zeg maar. Hè? In de mist op de afsluitdijken, terug naar huis, 's nachts. Nadat je voor een prachtige zaal hebt gespeeld met veel plezier. En het is ook een beetje een ode aan de fans tussen aanhalingstekens, zeg maar. Dus het heeft meerdere lagen van betekenis, eigenlijk, als het erop aankomt.
3: Ja, precies. Dat is wel mooi. En waarom heb je hiervoor gekozen voor dit onderwerp?
4: Nou ja, dat is zoiets, als je, ik er schiet mij altijd iets in mijn hoofd, zeg maar, hè, qua idee over een liedje. En dit vond ik wel een leuk item om een liedje omheen te breien, zeg maar. Dus ik deed de laatste tijd denk ik heel veel solo. Het bandje, daar speelde ik al 4 jaar niet meer mee. Eigenlijk waren we ermee gestopt. En toen had ik zoiets van... vorig jaar september hebben we een optreden gedaan weer met 050 in Veendam op de Streektaaldag. En toen had ik zoiets van, misschien is het wel leuk om dit nummer op te nemen weer met 050. En dan waren de rest van de band waren er ook wel mee voor te porren, zeg maar.
3: Ja.
4: Dus zo gezegd, zo gedaan.
3: Ja.
4: Met, wederom best wel succes als het erop aankomt.
3: Ja, hè?
4: Ja.
3: Die jongens waren dus meteen enthousiast.
4: Ja, die zagen het helemaal zitten. Die hadden zoiets van, leuk, we hebben wel een nieuwe drummer erbij. De oude drummer deed niet meer mee, maar we hebben een nieuwe drummer, Robert van Dijken. En, maar de rest had zoiets van, leuk. En we hebben het deze keer uitbesteed, zeg maar. Vroeger namen we altijd alles zelf op in onze eigen studio. We hebben nou alles gedaan met Dick Pomp in zijn studio in Veendam. Audiostudio De Fabriek. En Klaas Post, onze gitarist, was altijd de producer van onze eigen spul, zeg maar. Maar die vond het ook leuk om dat eens een keer uit handen te geven, zeg maar. Dus ja, het was een heel andere ervaring. Voor hem ook. En voor ons allemaal weer, natuurlijk.
3: Ja, maakt het ook een beetje gemakkelijker.
4: Dat iemand het anders doet wel, maar je blijft ook altijd meedenken, hè? Dus dat moet je op een gegeven moment een beetje opzij zetten, zeg maar.
3: Loslaten.
4: Loslaten, want anders ga je er te veel mee bemoeien. Dan heeft die producer weer geen functie eigenlijk als het erop aankomt. Dus maar dat is helemaal goed gegaan. De Klaas Bos zei ook van, die was zeer content met het resultaat. En die had ook zoiets wat gaan we vaker doen.
3: Ja, mooi.
4: Ja.
3: Wie zit er nog meer in de band?
4: We hebben dus Klaas Post op gitaar. Remco Wendt op toetsen. Marten van der Ploeg op basgitaar. En Robert van Dijken op drums.
3: Oké. En jullie hebben dus lang samen gespeeld. Op een gegeven moment gestopt en weer opgestart.
4: Ja, we zijn in 2006 begonnen met... dat heette toen Reckless. Later is dat de Chaplains geworden. En toen is er een tijdje een losse zanger bij geweest. Toen deed ik alleen maar... meerstemmige vocalen, zeg maar. Koortjes. En dat was René Mudhead. De ex van Patty Brad. Misschien ken je nog dat programma met Patty Brad op tv... Patty's Posse, daar zat hij dan in. En later kwam hij bij de band. Maar die is er op een gegeven moment ook weer uitgegaan. En toen zijn we op uitnodiging van Radio Noord... of op uitdaging eigenlijk, hè, de presentatoren van het programma... op Radio Noord, die zeiden van... de schrijvers waren in het Gronings. En als je durft, dan moeten ze niet tegen me zeggen. Dus daar ben ik voor gaan zitten. En ik heb de rest van de band laten horen. En die hadden zoiets van... ja, maar dit past je veel beter als het Engels. Je bent de Groninger, je bent geen Engelsman. Weet je? Dus op zo'n manier zijn we in het Gronings-talige gerold. En onze eerste single was Funky Fout. En dat was ook direct, die sloeg ook direct aan. Dus,
3: ja. Leuk.
4: Ja.
3: Nou, we gaan daarna luisteren naar jouw nieuwste nummer.
4: Ja.
3: Nou, ik kondig het nog een keertje aan, de titel.
4: Ja.
3: En dan gaan we los.
4: Oké, dit is 050 met Dit ben de nacht.

0: vroeg je ook aan.
1: Alex, hij staat nooit.
2: Nee, uiteindelijk niet. Dat was een grapje van de producer. Ja. We hebben twee versies. Eentje waar dit achteraan komt en eentje waar het niet achteraan komt. Zeg maar. Okay. Ik vond het wel grappig, want ik heb een auto bij huis staan die al heel lang stilstaat. Die onderhaven klapt me laat staan. Ja, ja. Dat wist hij, zeg maar. Dus dan heeft hij zoiets van, dat lijkt me wel leuk om dat erachteraan te zetten.
0: Ja, zeg. Precies. Ja. Hij dacht zo bij zichzelf, ik doe eens even iets romantisch.
2: Ja, ja. We hebben wel vaker van dat soort grapjes. Ja, dus ze zijn leuke studiograpjes, zeg maar.
0: Ja? Oké, mooi. Ja. Nou, het is wel een mooi nummer.
2: Ja.
0: Het nodigt ook uit om mee te zingen. Het is een meezingnummer.
2: Ja, ja, ja, het is wel pakkend refreintje. En, en dat is natuurlijk wel een beetje de bedoeling van het leuke single.
0: Ja, precies.
2: Dat die goed in het gehoor ligt.
0: Ja, ja, leuk. En in ieder geval, dankjewel voor dit nummer. Want ik ben blij verrast ermee.
2: Oké, nou, leuk.
0: Ja. Alex, jij bent Winschoter van geboren.
2: Ja.
0: Ja? Dus ja. Geboren, getogen?
2: Ja, 19 augustus 1966. Het Sint-Lucas ziekenhuis destijds nog. Ja, bij de nonnetjes. Toen waren het er nog nonnetjes.
0: Ja.
2: Ja, ik heb hier altijd gewoond aan de bovenburen. Mijn vader had een eigen bedrijf. Stucadoor, een messelbedrijf. Tot mijn 20ste. Toen ben ik verhuisd naar de Westerstraat hier in Winschoten. Een hartje centrum eigenlijk. En vanaf mijn, wat was het? 24ste geloof ik, ben ik naar Nieuweschans gegaan. En sinds die tijd ben ik uit Winschoten weg.
0: Hmm.
2: Dat blijft toch wel lok op de een of andere manier. Des te ouder, ik was op 60. En we zitten er wel aan te denken om weer terug te gaan naar Winschoten op een of andere manier. Ja,
0: ja, toch wel?
2: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Ja. Alex, jouw jeugd, hoe zag er die uit?
2: Nou ja, ik heb eigenlijk ook best wel een hele leuke jeugd gehad. En wat ik zeg, mijn ouders die hadden dan een bedrijf. Die hadden altijd wel druk, maar mijn moeder was kapster. Mijn vader had dus een stucadoor, een messelbedrijf. En, best wel zorgeloze jeugd eigenlijk. Geen toestanden. En muziek was er al vroeg. Mijn ouders waren ook gek van muziek.
0: Speelde die ook een instrument?
2: Ja, mijn moeder speelde vroeger mandoline.
0: Aha.
2: En, maar er werd vooral veel muziek gedraaid in huis. Ik zie de LP's nog zo staan. Vooraan stond Arrival van ABBA. Want mijn moeder was fan van ABBA. Mijn vader was gek van Neil Diamond bijvoorbeeld. Maar de Bee Gees werden gedraaid. Ook muziek waar ik helemaal niks mee had. Maar later weer wel George Baker Selection. Dus, bijvoorbeeld als ik nou weer iets van George Baker hoor. Dan denk ik weer terug aan die tijd. Zeg maar.
0: Dan komt het weer allemaal boven.
2: Dan komt het wel naar boven. Ja, misschien ook omdat het toch wel een mooie tijd was. Mooie vakanties altijd. En gewoon zorgeloos. Zeg maar.
0: En Winschoten was van nu was niet het Winschoten van.
2: Nee, het Winschoten van toen was heel anders. Ja, eerlijk gezegd, veel leuker.
0: Ja?
2: Ja, ik vind Winschoten zoals het nou is. Als je een keer op stap gaat hier in Winschoten, vind ik het altijd een beetje het grimmige sfeer of zo. Weet
0: je.
2: Vroeger was het altijd veel gezelliger. Er was ook veel meer te doen. De markt nog op het Marktplein. En Adrillen had je dan ook echt nog de veemarkt. En ja, dat soort dingen zijn al lang verdwenen natuurlijk.
0: Ja. Jij zou het graag terugzien?
2: Nou ja, dat...
0: Of zeg je van, ja, tijdens...
2: Ja, nou ja, dat loopt zoals het loopt natuurlijk. Maar ja, we hadden hier vroeger bijvoorbeeld ook... Nou is er niet veel ijs meer. Maar we hadden gewoon echt een ijsbaan met een ijsvereniging, noem maar wat. En dat soort dingen, zeg maar, weet je wel. Dus,
0: op school, hoe ging het op school?
2: Ik haat de school.
0: Haten. Het klinkt bijna als dat met hoofdletters geschreven wordt.
2: Hoe zeg je dat?
0: Haten. Het klinkt bijna alsof het met hoofdletters geschreven wordt.
2: Ja, ik had niks met school.
0: Nee?
2: Ik ben nogal ongedurig. Een beetje een ADHD'er eigenlijk als het erop aankomt. En, ooit op de lagere school heeft een van de leerkrachten heeft in mijn rapport geschreven... Alex, kijk liever naar de vogeltjes dan in zijn schrift. Dus ik was altijd... Ja, ik was ook een straatjochie. Ik was altijd op pad en ik was altijd weg. Altijd spelen en met mijn kameraadjes. En school, dat deed me niks. En de lagere school, ja, nou ja, toen maar, daar weet ik niet zo heel erg veel meer van. Maar vooral het middelbaar onderwijs.
0: Wat ging je doen op middelbaar onderwijs?
2: Nou ja, ik kon naar de haven, maar had geen zin aan, want dan moest ik te veel doen. En toen was ik ook heel erg met de muziek bezig. En de muziek was gewoon echt het belangrijkste voor mij toen al in mijn leven natuurlijk.
0: Dus je ging naar de MAVO?
2: Toen ging ik naar de MAVO. En uiteindelijk heb ik nog een tijdje MEAO gedaan na die tijd. Maar op mijn 18e ben ik gestopt, zeg maar. Dus,
0: niet afgemaakt?
2: Ik heb mijn diploma's wel, maar ik ben niet meer verder gegaan, laat ik zeggen. Nee, maar toen wou ik het jaartje vrij. Ik zou dan ook een beetje op aanraden van mijn ouders zo nog wat doorleren, zeg maar. En toen wou ik een jaartje niks. En toen zei mijn vader van, dat vind ik goed. Maar ik wil je niet bij huis hebben, dan ga je maar met mij mee aan het werk.
0: Ja.
2: In het bedrijf. Ja, ja, en zo ben ik in de bouw gebleven. Dus
0: ja,
2: ik heb verder niks meer gedaan.
0: Ja, ja. Je werd ook stukken door?
2: Ik ben op het ogenblik, ik hoef niet meer, zeg maar. Ik zit in de WO op het ogenblik. Ja. Dus een soort van prepensioen.
0: Ja.
2: ik hoef niet meer werken. Dus,
0: Maar toen begon je met jouw vader ook als stucadoor? Of had je een andere
2: Nee, maar ik ben begonnen als een soort ketelbeekje, zeg maar. Als opperman. Stenen sjouwen en specie sjouwen en dingen schoonmaken en blablabla. Bla, bla. En later heeft mijn vader bij het metselen een beetje bijgebracht. En ik heb nog een messelopleiding gedaan zelfs. En uiteindelijk zijn we toch weer gaan stukken door. Dat was het originele beroep van mijn vader.
0: Ja.
2: En dat heb ik gedaan van 1989 tot en met 2023, zeg maar.
0: Nou, dat is een hele tijd. Want
2: 22.
0: Dat is ook zwaar werk.
2: Nou ja, daarom ben ik dus in de WO.
0: Terechtgekomen, ja. Het laat zich verklaren.
2: Ja, nou ja, ik was altijd wel fanatiek. Ja, een stukje door, die doen ook wel wat klusjes. Het is gewoon zwaar en uiteindelijk breekt het hier wel op.
0: Ja.
2: Er zijn ook niet veel stucadoors van 60 jaar bijvoorbeeld, zeg maar.
0: Ja.
2: De meeste zijn halverwege de 50 zijn ze wel opgebruikt eigenlijk.
0: Ja, toch wel.
2: Ja, het is gewoon zwaar werk.
0: Ja, het is zwaar werk, het blijft zwaar werk.
2: Nou ja, het is wel allemaal wel wat makkelijker gemaakt. De zakken waar je mee moet sjouwen, die zijn wat lichter. Hè. Ik ben nog van de generatie dat een zak zo met 50 kilo was.
0: 50 kilo?
2: 50, ja. En dat waren we ook nog zo gek dat we beide schouders eentje hadden als we wat moesten ophalen.
0: Dus had je 100 kilo op je schouders?
2: Ja, nou ja, ik heb niet voor niks een versleten onderrug, zeg maar. Ja. Maar ja, toen maar een soort fanatisme was dat. Ook een beetje opschepperij daarbij misschien.
0: Ja, een beetje stoer doen.
2: Een beetje stoer doen. Maar het is gewoon heel zwaar werk. Dus. Maar daarom hebben ze het ook wat lichter gemaakt. Er zijn machines gekomen natuurlijk. Die het smeerwerk uit handen nemen. Maar dan nog, het blijft gewoon zwaar.
0: Ja. En wordt tegenwoordig ook tegen de muur aangespoten?
2: Ja, dat wordt gespoten dan, ja. En, daar wordt het iets lichter van. Maar ja, de handelingen om het af te werken blijven wel hetzelfde.
0: Ja, die blijven natuurlijk hetzelfde.
2: Dat blijft hetzelfde.
0: Alleen zwaar als jouw werk, dan wordt het enigszins verlicht.
2: Ja. Dus nee, ze hebben ook allerlei uitvindingen gedaan om dingen de werknemer uit handen te nemen. Maar ja, dat wil gewoon niet. Het blijft gewoon handenarbeid. En in het geval van stukken door echt een ambacht ook, zeg maar.
0: Ja, want het is echt wel een ambacht. Want je hebt ook wel verschillende methodes of verschillende dingen.
2: Ja, er zijn heel veel verschillende soorten van afwerkingen als het erop aankomt. En niet iedereen kent ze. Mm-hmm. Ik ben nog van de oude garde eigenlijk, als er op aankomt. Omdat ik het van mijn vader heb geleerd. Die was van een nog weer oudere garde, zeg maar. En ik ken de kneepjes van het vaak wel. Dus, maar het is wel allemaal, het is wel vrij versimpeld, hoor, de afgelopen jaren. Dus,
0: jij zou nog de meester kunnen zijn voor de leerling.
2: Ja, nou ja, als ze mij iets vragen wat hoe iets 100 jaar geleden ging, dan weet ik dat nog.
0: Ja,
2: zeg maar. Ja, ja. Omdat mijn vader dat nog op de echte oude traditionele manier geleerd heeft.
0: Ja, en heeft
2: het maar mij overgebracht.
0: Precies. Ja. Heb jij jouw vak ook aan iemand anders over weten te brengen?
2: Nee, mijn kinderen die zijn een hele andere kant op gegaan. En daar ben ik ook blij om. die had ik liever niet in de bouw gehad. Die kon dan ook goed leren. Die hebben er wel gebruik van gemaakt, zeg maar.
0: Ja, we gaan er zo meteen over verder praten.
2: Ja, is goed.
0: Maar we gaan eerst naar jouw volgende nummer luisteren.
2: Nee, prima.
0: Helaas niet van jouzelf, maar wel van jouw keuze.
2: Ja.
0: En dat gaat worden, Alex.
2: Even kijken, dat is volgens mij Iggy Pop, toch? Lust for Life?
0: Yes, okay. Dan gaan we luisteren.
2: Goed.
0: En waarom dit nummer overigens?
2: Nou ja, ik zag Iggy Pop in 1977 was het volgens mij een top-op. Helemaal gek gaan op dit liedje. Ik weet niet of je dat nog kan herinneren, dat hij die palmbomen in de studio helemaal met zich meetrok en in zijn ontblote bovenlijf. En toen dacht ik zo, wauw, wat is dit? Een beetje punkrock.
0: Ja.
2: En dit is eigenlijk een soort van live lied voor mij geworden. Lust for Life. Ik heb ook altijd Lust for Life. Dus,
0: ja. Het trok jou en het paste bij jou.
2: Ja, ik vond het lekker rauw, lekker ruig. En, ja. En wat ik zeg, het is mijn lijflied geworden. Sterker nog, ik wilde het gedraaid hebben op mijn uitvaart.
0: Oh, dat is van Life. Dat is al voorbestemd dus.
2: Dat is al voorbestemd, ja.
0: Mooi. Nou, we gaan er naar luisteren. Lust for Life.

0: ik kan me helemaal voorstellen, Alex, dat je als je jong bent en je ziet dit op tv...
1: Ja.
0: Met ook nog iemand met een bloot bovenlijf in die tijd...
1: Ja.
0: Nou, dat, er ook helemaal, dat je er ook helemaal op los kan
1: gaan. Ja, nou ja, ik denk dat er in die tijd wel meerdere mensen waren. Zo van, wat is dit?
0: Ja.
1: Nee, dat sprak me gewoon heel erg aan. Toen was ik in 77, 10, 11 jaar. Dus ik vond het geweldig.
0: Ja.
1: En ik ben hip-hop vanaf die tijd... Ja, een beetje later. Ik heb ook blijven volgen eigenlijk, als het erop aankomt. Ja, het is rauw, het is ruig, het is wild. Ik die trapte het hele top op interieur ondersteboven. En dat was gewoon spectaculair. Ja. Dus, en die man die speelt nog steeds, die is 78 inmiddels. En ik heb hem helaas nooit live kunnen aanschouwen. Maar wel op video's en dat soort dingen natuurlijk. Maar hij is nog steeds, ondanks zijn leeftijd en slechte gestel... heeft ook nieuwe heup en ook, weet ik veel, allerlei klachten. Hij loopt erover als Quasimodo eigenlijk, als er op aankomt. Maar hij is nog steeds net zo gek op het podium als wat hij 50 jaar geleden ook was, zeg maar.
0: Ja, en nog steeds met ontbloot bovenlijf?
1: Nog steeds met ontbloot bovenlijf. Ziet er niet meer uit, maar hij doet het gewoon. Hij heeft er lang aan.
0: Hij blijft er gewoon dicht bij zichzelf.
1: Hij blijft gewoon bij zichzelf. Dat doet hij al. Vroeger had je natuurlijk Iggy in de Stooges. Hè? De Stooges was een band. En die zijn in 1969 zijn die al begonnen, zeg maar. En toen had hij die act al. Ja, dat is gewoon zijn handelsmerk. Dus ja. dan moet je gewoon blijven doen natuurlijk.
0: Dan kun je ook niet meer zonder.
1: Nee, dan kan op een gegeven moment... Ja, dat wordt ook niet geaccepteerd, denk ik, door zijn fans. Ja, dat ik opeens een driedelig kostuum op het podium kom. Dat
0: zou wel verrassend zijn.
1: Ja, dat gaat hem niet worden,
0: nee,
1: denk ik.
0: Nee. Alex, we gaan even terug naar jouw jeugd. Deed je ook aan sport?
1: Ik heb... ik was vroeger best wel sportief. Ik vond schaatsen heel leuk natuurlijk. En dat kon ik ook redelijk goed. En ik heb vanaf mijn zesde tot mijn twaalfde heb ik gejudo'd. Ook wedstrijden zelfs. En ik ben...
0: Welke den heb je weten te bemachtigen?
1: Ik zou voor bruin. En ik had dus de blauwe band met bruine slip. Toen moest je, daar praat ik over heel lang geleden natuurlijk, volgens mij moest je 14 zijn voor bruine band, om die te mogen halen. Er waren wel restricties aan, geloof ik, destijds. En daar had je ze aan op te wachten, toen ben ik ermee gestopt.
0: Ja, ik hoor jou zeggen met een blauwe, met een bruine slip. Leg eens uit, wat is dat?
1: Nou ja, je hebt zes kleuren band.
0: Mm-hmm.
1: Van geel tot en met zwart. En de blauwe band is de laatste voor de zwarte band. Als je een zwarte band hebt, dan ben je echt een top judoka.
0: Dan doe je echt mee.
1: Dat doe je echt mee. En blauwe band met bruine slip, dat is gewoon echt het laatste stadium voor die bruine band. Dus dan mag je gaan voor die bruine band, zeg maar. Dan heb je op een gegeven moment blauwe band met gele slip, groene slip, oranje slip, blauwe slip. En ja, zo gaat dat in de judo.
0: En is er met geel ook? Heb je ook geel met...
1: Ja, bij alle banden is dat zo. Je kan ook, als je heel goed bent, kun je die tussenfases kun je overslaan. Dat je in één keer slaagt van, witte band is de eerste, naar de gele band, zeg maar. Dat kan.
0: Maar, dus je kunt banden overslaan?
1: Niet complete banden, maar die tussenfases, die kun je overslaan. Ja. Die slippers, zeg maar, zo noemen ze dat ook.
0: Ja, ja.
1: Ja. Maar op een gegeven moment was ik er wel klaar mee.
0: Ja.
1: Maar het komt me nog steeds goed van pas. Als ik bijvoorbeeld val met de fiets, noem maar wat, dan kan ik valbreken.
0: Ja, jij weet hoe je moet gaan rollen.
1: Ik weet hoe ik moet gaan rollen, zeg maar. Ja. Dus, dat zit er op een of andere manier in het systeem. Ja, ja. Ja.
0: Heb je ook nog iets anders gedaan dan schaatsen en judo?
1: Ik heb ook gevoetbald. Maar daar was ik geen ster in. Mijn eerste goal was een eigen doel. En ik liep nog juichend weg ook. Zoveel verstand had ik ervan. Ja, toen was ik nog heel klein. Toen was ik nog bij de, hoe noemen ze dat? Bij de kaboutertjes, zeg maar, geloof ik toen.
0: Ja.
1: En nee, daar heb ik nooit echt interesse in gehad eigenlijk. En ik heb nog een tijd gebokst.
0: Ook nog?
1: Ja, ik heb...
0: En welke leeftijd had je toen?
1: Wat zeg je?
0: Welke leeftijd had je toen?
1: Toen was ik nog jong hoor. Zo geweest zijn. Ik denk dat boksen was tussen 13 en 18 of zo.
0: Oh ja, dat was de opvolger van de judo.
1: Dat was na judo.
0: Ja.
1: Maar toen was ik ook wel fanatiek met de muziek bezig. En dat ging voor alles natuurlijk. Dus daar ben ik ook mee gestopt.
0: Ja.
1: Maar ook wel handig.
0: Oké, nou, Alex, het is alweer tijd voor jouw volgende.
1: Oké.
0: En dat gaat worden?
1: Nou, ik heb... ik ben echt Stones fan.
0: Ja?
1: En ik... Ja, het was mij gevraagd dus om een paar favoriete nummers op te noemen. En dat is... Stones, ik vind bijna alles van de Stones verdiend. Deze schoot me gisteren zo in het hoofd. Ik had zoiets van, er is gewoon een heel prettig nummer. En dat is Waiting on a Friend van de Rolling Stones.
0: Ja. En waarom juist dit nummer?
1: Ik vind het gewoon een heel prettig nummer. Het is een beetje een buitenbeentje in het repertoire van de Stones eigenlijk, als het erop aankomt. Mooie tekst over vriendschap. En mooie muziek. Een beetje naar een ballad eigenlijk, als het erop aankomt. Met een hele mooie saxofoonsolo van Sonny Rollins erin.
0: Ja, jij bent ook een man die vriendschap zoekt en blijft zoeken?
1: Ja, ik ben wel van de vriendschappen. Ik heb niet heel veel vrienden, maar uiteindelijk hou je de echte hou je over, zeg maar. En, maar de vriendschappen die ik heb, die koester ik wel, ja.
0: Ja. En vriendschap kan meer zijn dan alleen je vrienden, hè?
1: Ja, tuurlijk, ja. Ik bedoel,
0: de omgang.
1: Wat zeg je?
0: De omgang met mensen.
1: Ja, hoe moet ik zeggen? Ook al zie je iemand een jaar niet en je ziet elkaar weer, dan is het goed. En dat weet je ook.
0: Ja.
1: Weet je wel zo? En dat is echt vriendschap.
0: Precies.
1: Weet je wel?
0: Ja? We gaan er naar luisteren.
1: Oké.
0: Naar de Rolling Stones.

0: Ja, geweldig.
1: Ja, mooi nummer, hè?
0: Mooi, hè? Ja, ja.
1: Blijft mooi.
0: Heb je ze ooit live gezien, de Rolling Stones?
1: Even kijken hoor, ik heb ze volgens mij 9 of 11 keer live. Nee, 10 of 11 keer live gezien.
0: Zo.
1: Ja.
0: Dan ben je echt een fan.
1: Ik vind het echt vet geweldig. Ik ben zelfs een keer naar Londen geweest, naar Wembley. Met The Black Crowes, het voorprogramma, waar ik ook helemaal fan van ben. En dat was helemaal een geweldige ervaring. Dus mensen, heel stel, mensen uit Nieuweschans, waar ik toen woonde. Mijn eerste was in 1990. Mei, nee, waar was het? 1 juni 1990 in het Müngersdorfer Stadion in Köln.
0: Mm-hmm.
1: Ik zou in 1982 alleen naar de tour, was dat alweer? Urban Jungle Tour heette dat. Maar toen was ik 15 en dat vonden mijn ouders niet goed. Ik had al kaarten gekocht, maar.
0: Oh ja?
1: Ja, maar ik mocht niet mee.
0: Ja,
1: dat vond ik wel heel erg jammer.
0: Ja. Wat kostte een kaartje toen?
1: Volgens mij was het 25 gulden.
0: Ja, was voor toen wel een kapitaal.
1: Dat was toen eigenlijk wel best wel veel geld, ja. Maar in vergelijking met nu is dat peanuts.
0: Ja,

0: natuurlijk.
1: Ja, ja. Dat is altijd als je terugkijkt, hè?
0: Ik wil graag naar concerten, maar dat vele geld, dat steekt me een beetje.
1: Ja,
0: dat
1: houdt je een beetje tegen.
0: Ja, dat houdt me een beetje tegen. Ook principieel, want dat vind ik, vind ik wel heel erg veel geld betalen voor een concert. Maximaal, zover ben ik al wel, geef ik €150 uit voor een concert. Dat heb ik een paar jaar geleden gedaan voor Guns N' Roses in Groningen. Het was wel in de Golden Circle, dat was wel mooi natuurlijk. Sta je helemaal vooraan en alles. Maar er is wel echt wel het maximum waar ik ervoor ga betalen. Ja. Ja, dat doe ik al met tegenzin dan.
1: Ja,
0: dus,
1: ik kan me voorstellen. Je kunt toch wel enkele weken boodschappen doen.
0: Dat wou ik doen. Ja. Dat wou ik zeggen. Maar als ik echt heel erg geïnteresseerd ben in een band, dan heb ik het er wel voor over. Hoor. Ja. Dat wel. Maar,
1: ja. Alex, dat is al heel lang geleden dat jij dus met muziek begonnen bent. Het zat in jou, als ik het goed begrijp. Ben je ook naar de muziekschool geweest?
0: Ja. Ik heb op mijn 11e verjaardag in 1977 dus mijn eerste gitaar gekregen. En mijn ouders zagen wel dat ik altijd probeerde mee te pielen met status quo, waar ik toen heel erg fan van was. En dus hadden ze iets van, als je een instrument wil leren bespelen, vind ik ook dat je de notenschrift je eigen moet maken, zeg maar. En toen heb ik eerst blokfluitles gehad op de oude muziekschool nog hier in Winschoten. En toen klassiek gitaar bij meester Vink op de muziekschool hier. Hè, waar nou de Jumbo op staat, zeg maar. Maar dat vond ik niks. Dat was zo streng allemaal. Dat deed me weer heel erg denken aan school.
1: Ja, ja.
0: Weet je, dat zag ik niet zitten. En toen ben ik gestopt. Heb ik 2 jaar gedaan. Ik heb het notenschrift al geleerd. Maar toen ben ik naar een gitaarleraar in Winschoten gegaan. Henry Smit heette die. En die speelde dan, die gaf les op akkoordenschema's. Gewoon echt liedjes leren, gewoon popliedjes. En op de muziekschool moest ik echt klassieke stukken moest ik leren en zo. Dus dat sprak mij veel meer aan.
1: Ja, en met akkoorden, dat was dan dat je de tekst had en daarboven de akkoorden
0: ja,
1: hadden
0: geschreven? Zo, ja. En Henry Smit als leraar, die legde dan uit hoe je de akkoorden moest spelen, zeg maar. Mm-hmm. En doordat ik op de muziekschool zat, wist ik dat alle akkoorden natuurlijk wel. Dus dat ging allemaal wat soepeler en wat makkelijker. En dan praat ik over 1980.
1: Ja, precies. Dus je had eigenlijk aan jouw ondergrond van de muziekschool wel uiteindelijk wel een beetje profijt.
0: Ja, uiteindelijk wel. Dat was wel de goede, op zich wel de goede basis natuurlijk.
1: Ja.
0: Maar het was allemaal zo streng. Ja. Ik moest per se met de vingers, ik moest altijd tochelen. Je mocht niet met een plektrum spelen. En bij Henry Smit mocht ik dat lekker wel, zeg maar. Dus, ja. En daar leerde ik liedjes als Lele Die Lee van Bob Dylan. En Sweet Home Chicago van ZZ Top en dat soort dingen, zeg maar. Dat vond ik veel, veel, veel leuker dan al het statische.
1: Toen kwam je op jouw plek terecht.
0: Nou ja, ik ben van de rock en van de blues. Dat vond ik toffer.
1: Ja. Ja, en uiteindelijk kwam je in een band terecht. Hoe is dat gegaan?
0: Ja, nou ja, ik wou altijd een bandje oprichten. Dat leek me leuk. En ik had een paar kameraadjes en mijn neefje. Die zouden dan ook meedoen. We waren nog 13, 14. En de bassist was 16, weet ik veel. En die hadden zoiets van, jij hebt een gitaar gekocht, koop ik een basgitaar. Drummer erbij gezocht, dat was Martin de Jong. En mijn neefje was 13 en de drummer was 17. Dus in die leeftijdscategorie zaten. Dus we zijn bij elkaar gaan zitten spelen. En na het jaartje, dat begon echt wat te worden, zeg maar.
1: Toen begon het te klinken.
0: Toen begon te klinken. Ja, toen hebben meerdere mensen die hadden dat in de gaten. En we waren een bluesband. Dat is ook bijzonder natuurlijk voor dat soort, op die leeftijd.
1: Die leeftijd, ja. Hè? Ja.
0: We waren allemaal helemaal gek van de blues. En Herman Brood ook trouwens. En toen zijn we uitgenodigd op Oudjaarsdag 1981 om te spelen in de Kastel hier in Winschoten. Dat was een café, zeg maar. En toen hadden de mensen ons gezien. We hebben 4 liedjes gespeeld. En die begonnen ons uit te nodigen voor optredens. En zo is dat balletje eigenlijk een beetje begonnen te rollen, zeg maar.
1: Ja.
0: In datzelfde jaar stond ik zelfs in 1981, september, stond ik zelfs al het voorprogramma van Herman Brood voor het eerst.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Dat was een grote verrassing.
0: Ja, maar zo snel ging het eigenlijk. Ja, ja. We werden steeds beter. We wisten al heel goed wat we moesten doen.
1: Ja. Jullie hebben natuurlijk ook wel ontzettend veel moeten repeteren.
0: Maar dat vonden we ook leuk. Ik zie mezelf nog zo op. We repeteerden in oude Pekela ook nog. We waren allemaal wenschoters. Dus ik zie mezelf zo, nog zo met, op mijn fietsje met een versterkertje onder de snelbunders en de gitaar op de rug naar Pekela fietsen om daar te gaan repeteren.
1: Ja.
0: Heel fanatiek.
1: Ja.
0: Soms was het 2-3 keer in de week.
1: Zo.
0: Ja.
1: En dat was 's avonds?
0: Dat was altijd 's avonds. Maar overdag moest je naar school natuurlijk.
1: Ja, dus, precies.
0: Ja, ja. Ja. Ja, gelukkig had op een gegeven moment de drummer had een rijbewijs, een auto. Dus die kon, daar reden we dan mee heen, zeg maar. Dan waren we van het fiets af. Nee, maar we waren heel, heel fanatiek.
1: En wat was de naam van jullie eerste
0: band? Dat beetje heette Speedo.
1: Speedo?
0: Ja, en dat was...
1: Een beetje van Speedo? Speedy Gonzales?
0: Nee, dat Speedo is een nummer van Herman Brood.
1: Ah, nou
0: die stond op de liveplaat Cha-Cha.
1: Ja?
0: En dat vonden wij wel een grappige naam. Ja, toen wisten wij nog niks van de Speedo zwembroeken en zo. Dus daar zijn we dan wel vaak, grappen over gemaakt. Maar ja, dat moest Speedo. Moest die band heten. Dus,
1: ja.
0: Ja. En we waren binnen no time waren razend populair in deze regio.
1: Ja.
0: En helemaal omdat we blues rock maakten in het begin, zeg maar.
1: Mm-hmm.
0: Dat vonden mensen wel heel apart. Van, wij stonden daar niet bij stil, maar dat zulke jonge knaapjes met zich met blues bezighouden, dat was eigenlijk oude mannenmuziek natuurlijk.
1: Ja,
0: dus,
1: ja, precies. Ja. Nou, het is wel een heel mooi verhaal dat je zo begonnen is.
0: Ja.
1: Maar we gaan eerst nog weer naar jouw volgende nummer luisteren, Alex.
0: Ja.
1: En dat gaat worden?
0: Dat is Descending van The Black Crowes.
1: En wat is de achtergrond?
0: Nou ja, The Black Crowes vind ik ook een geweldige band. Dat is een beetje een retro-rock band. Die maken echt een beetje op een nieuwe manier oude muziek. Dat is wel leuk. Goede zanger. En ja, daar kan ik ook 20 nummers van opnoemen die ik geweldig vind. Maar deze schoot me ook in het hoofd. Want het is een hele mooie ballad. En dat heet Descending. En dat gaat over verval bij mensen, zeg maar. En dat heb ik in de muziek zien gebeuren. Dat vaak, hè? Dat mensen door overmatige gebruik van middelen en alcohol langzaam maar zeker in het verval maken.
1: Ja,
0: zeg maar.
1: Denk maar aan Elvis Presley en dergelijke.
0: Bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Maar ik heb het in mijn eigen kring ook meegemaakt.
1: Ja, ja,
0: dus,
1: ja.
0: En daar gaat dit nummer eigenlijk een beetje over. Dus.
1: Dan gaan we naar luisteren.
0: Ja, goed.
1: Descending.
0: Oké. Okay.

0: Wat een mooie ballad is.
1: Ja, hij is echt een heel mooi nummer. Ja.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat je dit even nodig hebt om ook een beetje rust te krijgen.
1: Ja, nou ja, dit, dat moet ik zeggen. Het is een mooie emotionele lading zit er ook in, vind ik. Precies. Die zanger is ook heel uitbundig. Ze zingt hier, krijst er gewoon over, zeg maar. Dus, en muzikaal vind ik het geweldig. En het zijn verschillende laagjes.
0: Ja.
1: En vooral zo'n uitro dan ook met die piano. Ja. Schitterend.
0: Ja, precies. Alex, jij was echt de man van de muziek. Jij ontwikkelde je daarin. Je had een band, misschien nog wel meer bands gehad.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment komt ook jouw lief op jouw pad.
1: Ja, dat was al op tijd eigenlijk, hoor. We waren bijna nog 16 in 1983. Koninginnedag, dus morgen. Vroeger was het 30 april toch Koninginnedag. Morgen ben ik 43 jaar bij mijn vrouw. Ja.
0: Okay.
1: Wat later mijn vrouw geworden is.
0: Ja. Henny,
1: ja. En we zijn op een gegeven moment... Ze gaan samenwonen ook al vrij vlot. Ook toen we 20 waren nog maar. En twee kindertjes gekregen natuurlijk.
0: Mm-hmm.
1: Valerie en Sil. Die zijn inmiddels... Mijn dochter wordt 36, mijn zoon wordt 33.
0: Ja.
1: Die zijn ook alweer op een bepaalde leeftijd.
0: Allang weer de deur uit.
1: Ja, die zijn al lang de deur uit. En doen het hartstikke goed. Allebei een goede baan. En zelf allebei leuke partners gevonden. Drie kleinkinderen. De oudste 18. 18,5. De middelste... 5,5. En de jongste die wordt 4.
0: Kijk.
1: Dus,
0: En de oudste 18, dat is dan alweer een volwassen.
1: Ja, die is volwassen,
0: man, hè?
1: Ja.
0: Waar je ook op die manier alweer mee omgaat.
1: En we hebben een hele goede band. Altijd gehad ook. Zijn eerste drie levensjaren was zijn moeder dus nogal jong moeder geworden. Hebben ze bij ons thuis gewoond, zeg maar. Heb ik het hele huis voor aangepast. En woont hij weer even bij ons tijdelijk. Omdat zijn moeder met een nieuwe woning bezig is qua verbouwing. En doordat we zo lang samen zijn geweest in onder één dak, hebben we gewoon een hele goede band opgebouwd.
0: Ja.
1: En ik ga bij hem om alsof mijn eigen kinderen.
0: Toch wel mooi.
1: Ja, dat is hartstikke mooi.
0: Nieten.
1: Ja, hoor.
0: Ja.
1: En we kunnen hartstikke goed met elkaar overweg ook.
0: Ja.
1: Hij is ook gek met zijn oma natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat een kleinkind bij je in huis woont, dus op zich niet zo'n hele gewone situatie. Maar wij kijken er niet anders van op. Zeg maar.
0: Ja, precies. Dus, wel heel bijzonder.
1: Ja,
0: ja,
1: mooi. Leuk. Ja.
0: Ja, mooi dat dat mocht gebeuren.
1: Ja.
0: Jij bent ook... toch door de jaren heen altijd muziek blijven maken?
1: Ja. Ja, ik heb in 1993 heb ik een halfjaartje niks gedaan. Toen zou mijn zoon geboren worden. En toen had ik zoiets van... ik had ook druk met werk. En toen had ik zoiets van... Het bandje was uit elkaar wat ik toen had. De Big Bang. Nee, de Wild Bunch was toen net gestopt. En toen had ik zoiets van... even niet. Mevrouw was er ook wel blij mee eigenlijk. Want ik was wel altijd op pad natuurlijk. Mm. En toen ben ik op een gegeven moment bij Harry de Winter... de bassist van de New Adventures in de studio... ben ik liedjes gaan opnemen. Ja, en toen ben ik toch maar weer een nieuwe band begonnen. Want ik kon er niet zonder.
0: Nee, precies. bloed kruipt waar het...
1: Ja, het zit er gewoon in. Tot op de dag van vandaag.
0: Precies. En hoe heette die band?
1: Toen zijn we begonnen met de Big Bastards, heette dat. Dat beetje hebben we eigenlijk min of meer opgericht... om mee te doen aan de Grote Prijs van Nederland. Dat was zo'n landelijke talentenjacht. En, maar dat heeft ook 5 jaar bestaan of zo.
0: Ja, dus, En zo is jouw muziek... Ja, eigenlijk, of jouw leven eigenlijk muziek geweest en muziek was jouw leven?
1: Nog steeds.
0: Ja,
1: nog
0: ja.
1: steeds. Ik ben nog steeds bezig.
0: Ja. Ja, dat heb je al verteld, hè? Dat je weer opnieuw begonnen bent.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Mooi verhaal, Alex.
1: Oké.
0: Nou, ik heb ervan genoten en ik denk dat onze luisteraars er ook beslist van genoten hebben.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Ja, precies.
1: Ja.
0: En dan moeten we helaas alweer afscheid gaan nemen.
1: Ja, time flies. Ja.
0: Een uur is maar een uurtje.
1: Ja. Nee, prima. Is goed.
0: Alex, helemaal bedankt dat je hier naar ons hebt willen komen.
1: Ja, jij ook.
0: Onze luisteraars bedankt. Ronnie, onze technicus bedankt voor het luisteren. En volgende keer is er weer een nieuwe Focus te beluisteren op RTV Go. En op zaterdagmorgen dus. En dan is het woensdag de herhaling van 8 tot 9. En bij RTV Westerwolde aanstaande dinsdag van 6 tot 7 kunt u hem ook weer horen. We gaan nu luisteren naar de laatste muzieknummer van Alex.
1: Ja.
0: Lutjeboer. En Alex, dat gaat worden?
1: Dat is van QB in the Blizzards. En dat is de blues. En dat heet Too Blind to See.

0: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bultrug Timmy, die 2 maanden geleden in Duitsland strandde, is vrijgelaten op de Noordzee. Rond 9:00 zwom het dier weg uit de duwbak waarin hij naar open zee was vervoerd. Gisteravond werd de vrijlating nog uitgesteld vanwege hoge golven. Die zouden het dier verder kunnen verwonden. De bultrug werd uiteindelijk vrijgelaten op zo'n 70 kilometer van de Deense kust. Het dier kreeg de naam Timmy omdat hij strandde bij de Duitse badplaats Timmendorfer Strand. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies 1 jaar geleden waren er rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook al een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. President Trump probeerde de luchtvaartmaatschappij nog te redden tegen het advies van sommige adviseurs in. Dan is weer zon en wolken met vanmorgen al een enkele bui, vooral langs de kust. Later vanochtend en een groot deel van de middag is het droog. Dan is het 20 tot 25 graden. Maar vanavond volgen vanuit het zuiden nieuwe buien met mogelijk ook onweer. Morgen regen- en onweersbuien en een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Muziekarchief met Tony Smallebroek. Muziekarchief, een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie, Tony Smallebroek.
2: Een hele goede dag, muziekvrienden. Daar zijn we weer. Uurtje Muziekarchief op de zaterdagmorgen. Tenminste, als je naar de reguliere uitzending luistert in de herhaling, is het natuurlijk een andere dag. Maar goed, daar gaan we het verder niet over hebben. Techniek is trouwens vandaag in de handen van Ronnie van der Wal. En wat hebben wij deze keer? Nou, we hebben maar 2 jaar uit de jaren 80 gehaald. 86 en 87. Ik kwam weer zoveel leuke plaatjes tegen. Ik denk, druk ze er gewoon allemaal in plaats van die 3 jaren die we normaal gesproken doen. We beginnen straks met Big Country. We hebben Willie DeVille, we hebben The Fatal Flowers, we hebben Phil Lynott en Wet Wet Wet komt waarschijnlijk ook nog even voorbij. Wat er zeker voorbij gaat komen zijn natuurlijk de muzikale tv-tips, zo in het midden van het programma. Ergens in het programma de geschiedenis van de alarmschijf. En straks plaatje 3 en 4, een cover die niet vergeten mag worden. Laten we het maar zo zeggen. En ik zei al, we beginnen met de band Big Country. En dat is een Schotse band. En die komt voort uit de punk-rockgroep The Skids. En die groep werd in 1981 opgericht in het plaatsje Dunfermline. En oorspronkelijk waren ze met z'n 5. Maar tijdens een tournee met de band van Alice Cooper werden een paar leden ontslagen. En werden de bandleden zanger-gitarist Stuart Addison, gitarist Bruce Watson, bassist Tony Butler en daarna drummer Mark Brzezinski. Als ik het goed uitspreek, want dat is een erg moeilijke naam. Zij hadden hier in Nederland 2 hits. In 1983 met Chance. En van hun debuutalbum The Crossing. En in 1986 met Look Away. En die laatste is dan weer afkomstig van hun 3e studioalbum The Seer. Daar gaan we mee beginnen. Look Away.

En dat was hem, de tweede hit voor The Big Country hier in Nederland uit 86, Look Away. Begin 1985 begon Peter Gabriel te werken aan zijn vijfde studioalbum. En dat deed hij in zijn eigen, wat eenvoudige studio, samen met gitarist David Rhodes en producer Daniel Noah. Nou, zal ik zeggen, even eenvoudig voor zijn maatstaven dan natuurlijk. Hè. En zo werd daar de basis gelegd voor het album So. En daarna ging men naar een professionele studio om daar verder met een keur aan sessiemuzikanten aan het album te gaan werken. Als eerste single van het album werd Sledgehammer uitgebracht. Een nummer dat hij al had geschreven, die Peter Gabriel, voor zijn vorige album. De soundtrack van de film Birdie. En hij wilde het pas op het eind toch nog toevoegen aan het album So. En eigenlijk was dat het moment dat de sessiemuzikanten, waar ik het al had, hun spulletjes al aan het inpakken waren. De gitaar in de koffers en zo in de auto leggen. Maar toen heeft Peter Gabriel ze toch nog teruggeroepen. En een aantal mensen daarvan waarmee die geholpen wat op Sledgehammer zijn. Gitarist David Rhodes. Die kwamen zo pas dus ook al tegen bij de inoefenen. In die kleine studio. En bassist Tony Levine, drummer Manu Katché en achtergrondzangeres P.P. Arnold. En die zijn allemaal te horen op deze Sledgehammer.

Peter Gabriel en een van zijn bekendste tracks van het album So, natuurlijk Sledgehammer, brengt ons bij de cover van deze week. Die is getiteld Too Good To Be Forgotten. Een compositie van Eugene Record en Barbara Acklin. En die Eugene Record was de leider van de soulband The Chi-Lites uit Chicago. En die werden vooral bekend door schitterende ballads als Have You Seen Her, The Coldest Day of My Life, Oh Girl en ook Homely Girl. Maar hun doorbraak was al in 1971 met een maatschappijkritisch en vooral stevig nummer, getiteld For God's Sake, Give More Power to the People. In 1974 hebben ze een top 10, dus alleen in Engeland, met de Too Good To Be Forgotten. Daar werd het ook in Engeland, bedoel ik dus, ook gecoverd door de damesgroep AmaZulu. En die deden dat in 1986. En het was een damesgroep, die AmaZulu, een beetje reggae-pop-achtige band. Bestond toen uit Sharon Bailey, Leslie Beach en zangeres Anne-Mary Ruddock. En via airplay van de legendarische radio-dj John Peel en optredens in The Young Ones en in Top of the Pops werd hun versie een top 5 hit in Engeland. En werd het in Nederland zelfs hun allergrootste hit voor AmaZulu. En daar gaan we ook mee beginnen. Too Good To Be Forgotten, hun uitvoering, en daarna het origineel van de Chi-Lites.

0: twee verschillende uitvoeringen van Too Good To Be Forgotten. De laatste die we hoorden was van de Chi-Lites. En daarna voorafgaand natuurlijk de coverversie van de damesgroep AmaZulu. Tot zover de cover voor vandaag.
1: U luistert naar Muziekarchief.
0: Jawel, en dan gaan we verder met Eddie Money. En dat is een voorbeeld van een succesvolle Amerikaanse zanger die eigenlijk nooit echt doorbrak hier in Europa. Vanaf 1978 had hij daar hits met Baby Hold On, Think I'm In Love, Running Back, Walk On Water en Take Me Home Tonight. En die laatste is afkomstig van zijn album Can't Hold Back. En op de track zingt Ronnie Spector van de Ronettes het refrein van Be My Baby. Zij overleed trouwens op 22 januari 2022. Oorspronkelijk was dat Be My Baby het eerste nummer van de Ronettes die geproduceerd werd door de legendarische Phil Spector. En vanaf 1968 tot aan 1974 waren Ronnie en Phil zelfs een echtpaar. Take Me Home Tonight, met tussenhaakjes dus Be My Baby, bereikte de vierde plaats in Amerika. En hier in Nederland kwamen we dus niet verder dan de tipparade. Maar het kwam wel zover dat het in muziekarchief gedraaid wordt. Hier zijn Eddie Money en Ronnie Spector. Take Me Home Tonight, Be My Baby.

0: Take Me Home Tonight, Be My Baby, Eddie Money en Ronnie Spector. En als we dan vanavond dan toch thuis zijn, kunnen we natuurlijk even gaan genieten van de muziek op de tv. Oftewel, de muzikale tv-tips voor de komende week. Vanavond dus een 7:15 op WDR Legendair. Onze muziekstars NRW, oftewel Noord-Rijn-Westfalen. Van Nena bis to Udo Lindenberg. Op BBC 2 om 11 uur vanavond Top of the Pops 1992. Biggest hit met beelden van onder andere Manic Street Preachers, Primal Scream, Take That, Billy Ray Cyrus en Mariah Carey. Dan gaan we naar de NDR om 5 minuten voor 12. Legenden der Ronald Keizer Story. Documentaire over deze slagerzanger van autoverkauver bis zum Superstar. Is de subtitel van het geheel. Dan hebben we nog eentje. Die begint dan 5 minuutjes later om 12 uur precies op BBC 2. Top of the Pops 1993. En dan hebben we het ook over de biggest hits. Met onder andere opnames van Ace of Base, Hathaway, Sweat, Radiohead, Björk, Meatloaf, Jamiroquai en Gabriel. En dan op de dinsdagavond om 9:45 VRT Canvas de Michael Jackson Story. En volgens mij is dat dezelfde documentaire die al eerder te zien was bij de BBC. Een documentaire over de opkomst en ondergang van de King of Pop. Van zijn vroege carrière in de jaren 60 tot wereldwijde roem. En zijn latere angsten en problemen die tegenkwam. En dan de vrijdagavond nog 2 te gaan, dus RTL 4 om natuurlijk om 8 uur The Voice of Holland. De zoektocht is nog steeds gaande. En dan de laatste tv-tip voor de komende week. Diezelfde vrijdagavond om 9:50. NPO 3 Podiumswap met een optreden uit 2025 van rapper Jonah Fraser. En vanuit de Ziggo Dome. Dat zijn de muzikale tv-tips wat ons betreft voor de komende week.
1: Dit is RTV Go.
0: En daar is muziekarchief nog bij je tot aan de klok van 11. Tenminste, als je de reguliere uitzending doet, anders hebben we het andere klokje. Dan mag je een ander getalletje daaraan plakken. We gaan het hebben over de Amerikaan Willie DeVille. Die werd als William Borzee geboren in Stamford, Connecticut, op 25 augustus 1950. En overleed op 6 augustus 2009. Als tiener speelde hij in de band Billy and the Kids. En daarna verhuisde hij naar Londen om een nieuwe band op te gaan richten. Hij vond echter niet de juiste muzikanten. Dus ging hij terug naar Amerika en dat lukte dus vervolgens wel in San Francisco samen met Ruben en Siguenza en de nummer Tom Alien. En nadat ze zich Billy the Sade en the Marquis en daarna The Lazy Eyes noemden, namen ze een nieuwe naam aan en dat werd Mink DeVille. Ze verhuisden toen naar New York en worden een van de pioniers van de punk en worden de huisband van CBGB's, een legendarische New Yorkse nachtclub daar waar vele punkbandjes hun bestaan vonden. Een typisch nummer van DeVille, want die ging later natuurlijk solo verder als Willie DeVille, bestaat uit Latin blues riffs en zijn invloeden uit de country te herkennen. Spanish Stroll is de eerste hit van Mink DeVille, dan nog in Nederland gevolgd door It's Words, A Beat of My Heart en Demasiado Corazon. En daarna ging hij vanaf 87 zogezegd solo verder, Willie DeVille. En de eerste single onder die naam is het nummer Miracle. Dat is een hele mooie plaat, vond ik. Maar toen ging ik zoeken, hoe deed het dan hier in Nederland? Het kwam eens een keer weer niet verder dan de tipparade.

Ik weet niet wat jij ervan vindt, maar ik vind dit gewoon heerlijke muziek. Miracle was dat van Willy DeVille. We gaan naar een Amsterdamse groep, namelijk Fatal Flowers. Die ontstaat in 1984 als zanger-gitarist Richard Janssen zijn opleiding aan de Filmacademie staakt. Al direct wordt Fatal Flowers gezien als een grote belofte. Ze krijgen dan ook al vlot een platencontract bij WA Records. En in de Londense Britannia Row Studios worden ze samen met topproducer Greg Leon gekoppeld om hun mini-debuutalbum Fatal Flowers op te nemen. 1986 wordt samen met producer Vic Mail de opvolger Younger Days opgenomen. En de gelijknamige single bereikt hier de hitparade. In 1987 krijgen ze ook een Edison en staan ze als opening act op Pinkpop. 1990 stopt de band, maar dit jaar, of een aantal jaren geleden, voor mij even uit mijn hoofd, een jaartje of 6, 7 geleden, kondigden ze een reunie aan. En zijn ze ook weer op uitgebreide tournee gegaan. Fatal Flowers dus met Younger Days.

0: geschiedenis van...
1: En deze keer viel de keuze voor de alarmschijf op die van 9 mei 1987. En dan heb ik het over Midnight Blue van Lou Gramm. En die werd vanaf 1976 bekend als medeoprichter en vooral zanger van de rockband Foreigner. En hij hits als Feels Like the First Time, Cold as Ice, Hot Blooded, Waiting for a Girl Like You, I Want to Know What Love Is, That Was Yesterday and Say You Will. Dat is een mooi lijstje. Vindt die Lou Gramm het toch tijd dat hij dus een keer een eigen soloalbum gaat opnemen? Nou, dat wordt Ready or Not. En daarop staat dus deze alarmschijf Midnight Blue. Zoals de meeste nummers op dat album werd het ook dat geschreven door Lou Gramm samen met zijn oude vriend en bassist Bruce Tuggern. En dat met de 19e plaats Midnight Blue zijn enige solo hit hier in Nederland. Dus voor Lou Gramm, hier is Midnight Blue.

0: Muziekarchief. Een uur muzikale nostalgie. Bekend en onbekende muziek uit vervlogen tijden. Presentatie Tony Smallebroek.
1: En dat zeggen we wel zo mooi, nog een uur lang. We hebben nog een kwartiertje te gaan ongeveer. En dan zit het er alweer op. 1969 gaan we even naar terug voor het volgende verhaal van de volgende plaat. Dan richt bassist Phil Lynott de groep Thin Lizzy op. En deze Ierse band was succesvol met nummers als The Boys Are Back in Town en hun uitvoering van Whiskey in the Jar. Maar ze waren eigenlijk vooral zeg maar een albumband. Bekend van de LP's Jailbreak en Johnny the Fox. En vanaf 1980 start die Phil Lynott ook een solo carrière. En als eerste solo album brengt hij Solo in Soho uit. En daarvan komen twee singles: Dear Miss Lonely Hearts en King's Call. En die laatste, dat is een eerbetoon aan Elvis Presley. En Phil Lynott wordt daarop geholpen door gitarist Mark Knopfler. En wij gaan er nu naar luisteren. Hier is King's Call.

Phil Lynott en Mark Knopfler in King's Call. Morgen, op 3 mei, zou je naar de Oosterpoort toe kunnen gaan. Want daar treedt op de Schotse band Wet, Wet, Wet. Die zijn dus weer bij elkaar. Dat doen ze voor hun Love is All Around Europe, The Greatest Hits Tour. Dan snap je wel wat je dan kan gaan horen. Er komen trouwens ook wat nieuwe nummers voorbij nog. Maar de groep werd ooit in 1984 in Glasgow als Wet, Wet, Wet opgericht. En die naam haalde de bandleden uit het nummer Getting, Having and Holding van de groep Skritti Politti. En die kennen wij dan weer van Absolute bijvoorbeeld. Bandleden van Wet, Wet, Wet in het begin zijn zanger Marty Pello, drummer Tommy Cunningham, bassist Graham Clark, toetsenist Neil Mitchell en gitarist Graham Duffin. En zij debuteerden in 87 met het album Popped In and Sold Out. En een van de singles die daarvan afkomt is Sweet Little Mystery. Er werd een top 20 hit in Engeland, België, Frankrijk, Ierland, Nederland en Nieuw-Zeeland. En de groep kreeg vervolgens behoorlijk kritiek op dat nummer van Van Morrison bijvoorbeeld. Want een aantal tekstregels uit zijn compositie Sense of Wonder, die werden geleend door Wet, Wet, Wet. En John Martin, dat is een andere artiest die veel platen maakte en veel nummers schreef, die omdat ze het refrein van Sweet Little Mystery was gebaseerd op zijn gelijknamige compositie. Nou, voor de single werd de tekst aangepast uiteindelijk. En met beide mannen werd een financiële regeling getroffen, zoals dat dan zo mooi heet. En dat gebeurde allemaal voor dit nummer, Sweet Little Mystery.

Morgenavond dus in de Oosterpoort in Groningen. Ik weet niet of er nog kaarten beschikbaar zijn. Denk het wel. Wet, wet, wet en Sweet Little Mystery. En dan gaan we naar de laatste plaat voor vandaag alweer toe. En dan gaan we voor een hele andere kant van de wereld toe. We gaan naar Zuid-Afrika. En daar vinden we Jonathan Butler. Tenminste, daar is hij geboren. Deze R&B en jazz fusion zanger en componist. En hij groeide dus op in Cape Town. En dat deed hij tijdens het apartheidsbewind. En ja, veel van zijn teksten gaan logischerwijs daar ook over. Maar al jong, hij ging al heel jong de muziek in. Hij ging al vroeg, als 7-8-jarige ging hij met een rondreizende show op pad. En dan zong hij diverse covers daar. En heeft hij een aantal jaren gedaan. En hij werd dan ook via die show ontdekt. En zijn eerste singles zijn dan ook covers van bekende hits natuurlijk. En erg succesvol met die covers in Zuid-Afrika. Maar dan wordt hij lid en componist van de bekende Zuid-Afrikaanse jazz-rockband The Pacific Express. En begin jaren 80 tekent hij een solo-contract en verhuist hij vervolgens naar Engeland. En daar brengt hij het album Jonathan Butler uit. Zoals zoveel artiesten doen ze de eerste paar gewoon naar hunzelf. Dat deed hij ook. Met daarop zijn grootste en internationale succeshit Lies. Een compositie van hemzelf en Jolyn Skinner. En ja, hoe gaat dat dan met zo'n nummer weer? Hoe loopt dat allemaal? Ja, het wordt wel bekend in Nederland, maar het komt deze keer weer niet verder dan de tipparade. Jonathan Butler heb ik een paar jaar geleden nog op Naughty Jazz gezien. En daar speelde hij dit nummer ook. En daarmee gaan we muziekarchief afsluiten voor vandaag. Wij wensen je een heel prettig weekend. En wij sluiten dus af, zoals gezegd, met Jonathan Butler. En zijn enige notering in de hitlijst hier in Nederland. Alles waren niet hoger als de tipparade. Hier is het prachtige Lies. En daarmee zeggen wij tot de volgende week. En Ronnie, bedankt voor de techniek.

0: uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf zojuist het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook, met ME's, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bultrug Timmy, die eind maart aanspoelde in Duitsland, is vrijgelaten in de Noordzee. De bultrug werd naar het Skagerrak gesleept met een bak achter een schip en vanmorgen vrijgelaten. De bultrug heeft een zender meegekregen om hem te kunnen volgen. En het weer, zon en wolken, in het noorden nog een bui, later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

0: Casper Meijer met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening is niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. Het aangekondigde vertrek van 5000 Amerikaanse militairen uit Duitsland komt niet onverwacht. Dat zegt de Duitse minister van Defensie Pistorius. President Trump kondigde het vertrek aan na kritiek van bondskanselier Merz op de Amerikaanse oorlog tegen Iran. Volgens Pistorius was al duidelijk dat de Amerikanen zich terugtrekken uit Europa en dat Europa zelf beter voor zijn eigen defensie moet zorgen. Bij onrust op en rond de boulevard in Scheveningen zijn gisteravond 4 mensen aangehouden. 3 werden opgepakt voor mishandeling, de 4e voor belediging. Op sociale media circuleerde een oproep om naar de boulevard te komen voor een feest. Het was druk en de politie was er ook met ME'ers, honden en agenten te paard om groepen jongeren te verspreiden. Precies een jaar geleden waren er hevige rellen in Scheveningen. Uiteindelijk kregen toen 16 mensen een taakstraf. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Spirit Airlines is failliet. Dat komt mede door de hoge brandstofkosten. De Amerikaanse prijsvechter verkeerde al langer in zwaar weer. 1,5 jaar geleden vroeg het bedrijf al eens uitstel van betaling aan. Afgelopen zomer was er ook een reorganisatie. Nu verdwijnen er 17.000 banen. De ondergang van Spirit is het grootste faillissement in de Amerikaanse luchtvaartsector in 20 jaar tijd. Het weer, zon en wolken. In het noorden nog een bui. Later vanuit het zuiden nieuwe, stevige buien met onweer en windvlagen. Het wordt 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stewtime met Martin van der Laan.
2: Hi, I'm Max Connolly and this is Stewtime with the best in Americana, roots and country music.

Het is weer zaterdag in 12 uur geweest. Dus tijd voor Stewtime bij RTV Go. De lokale omroep van het Oldambt. En we begonnen aflevering 468 vandaag met Wake Up a Little Susie. Ja, voor een ieder die nog in bed ligt. Het is toch echt wel de hoogste tijd om eruit te komen. Want het zonnetje is al heel lang bij ons. Ja, en over een zonnetje gesproken. Het belooft weer een zonnige uitzending te worden. Het nummer overigens, Wake Up a Little Susie uit 1957 van Don en Phil Everly. De broers uit Brownie, Kentucky. In 1957 verscheen het als single en een jaar later stond het nummer ook op het debuutalbum van The Everly Brothers. Onze uitvoering kwam vandaag van The Looks, The Greatest Hits, The Everly Brothers, voor degene die dat allemaal wil opzoeken. En dat album verscheen alweer in 2012 op het Puzzle Production label. Ja, vandaag, ik zei al, een zonnige uitzending. Eentje weer met een album van de week. En die komt dit keer van het duo A Different Thread met hun album Over Again. Onze twin song is weer aangeleverd door Pieter Groenhagen. En hij koos voor vandaag iets met de tijd. Namelijk een gouden horloge met een ketting. En de roadtrip door de US of A ontbreekt ook niet. En we staan stil bij de vierde. En natuurlijk ook een beetje bij de vijfde de mei. Middels een tweetal songs in het eerste. Maar dat doen we ook in de tweede uur. Daarover later meer. Eerst maar door met een homegrown moment met Kirsten Alting. Afgelopen jaren heeft Kirsten privé een moeilijke tijd gehad. Mede door haar complexe bindweefselaandoening. Meerdere keren was de situatie zelfs levensbedreigend. En was ze afhankelijk van machines en 24 uur verpleging. En was er steeds die op een vroegtijdig overlijden. Gelukkig, het is allemaal achter de rug. En daarom misschien wel, in ieder geval, haar laatste single nu en met een toepasselijke titel. Keep on Movin'.

hoorde Alex Miller van zijn onlangs op 10 april uitgebracht album More Country Than You op het Billy Jam Music Label. Lekkere, traditionele country. En het onderwerp, daar kunnen we ons allemaal wel iets bij voorstellen. Hartezeer, hartepijn. En dat doet sommigen dan grijpen naar de fles. Dat is dan je beste vriend. Memories mixed with gin. Ja, en dat brengt ons bij ons album van de week. Het kwam 1 mei jongstleden uit op het Same Cloth Record Label. En dan hebben we het over de band A Different Thread en hun album Over Again. Het gaat in dit geval om een Engels-Amerikaanse band waarbij Alicia Best uit Litchfield in Staffordshire in Engeland komt en Robert Jackson, hij komt uit Durham, North Carolina in de US of A. Ja, 2016 was het dat ze elkaar tijdens een straatoptreden in Galway, Ierland tegenkwamen en het klikte persoonlijk en muzikaal en sinds die tijd, ja, zijn ze samen onderweg, zou je kunnen zeggen. Het leverde inmiddels 3 EP's en 2 albums op. En nu is er een 3e album. En de titel daarvan heb ik je net genoemd, namelijk Over Again. Het nieuwe album behandelt thema's als addiction, loneliness, trauma, abuse. En deze hebben dan teksten die wortels hebben in zowel hun persoonlijke ervaringen als dat ze ook commentaar leveren op deze sociale rechtvaardigheid, of misschien moet je zeggen onrechtvaardigheid. Als laatste song hoor je straks Always Leaving, een lied over een persoon die maar moeilijk ergens kan wortelen. Of zoals het duo zelf zegt, goodbye starts before anything's even begun. Maar we gaan eerst naar de titelsong, Over Again, met als kern: verbrand de handleiding, het script, doorbreek de cyclus en begin opnieuw.

Tot zover het eerste rondje waar het gaat om het voorstellen van ons album van de week. Over Again van het duo. Ja, dat luistert naar de naam A Different Thread. En het werd allemaal uitgebracht op het Same Cloth Record label. Op de zaterdag tussen 12 en 2 luister je live naar dit programma Stewtime bij de lokale omroep van het Oldambt RTV Go. Mocht dat nou door omstandigheden een keertje niet lukken, weet dan dat je via www.rootsparadise.com ons ook kunt volgen. En wil je reageren op dit programma? info@rtvgo.nl. En dat doe je dan weer ter attentie van dit programma Stewtime. Bij de inleiding van het programma zei ik al, we willen in vandaag speciaal natuurlijk ook stilstaan bij de meidagen die er weer aankomen. Vandaag de 2e en maandag de 4e en dinsdag de 5e. Remembrance Day, opdat we niet vergeten, lest we forget. Dit jaar herdenken we 81 jaar vrede, vrijheid. Een vrijheid waar velen voor hebben gevochten en het leven bij hebben gelaten. Naast deze slachtoffers ook de slachtoffers die zijn omgebracht tijdens deze donkere periode in Europa. En dan kun je daarbij denken aan politiek andersdenkenden, verzetsmensen, Joden, Roma en Sinti-Zigeuners en homoseksuelen. Middels een tweetal songs wil Stewtime vandaag daarbij stilstaan. Zoals gezegd, 81 jaar vrede. Alhoewel, de laatste jaren is het natuurlijk binnen Europa ook wel weer onrustig. Voorzichtig gezegd. Als afsluiter een lied van de groep Swinder. De titel is al veelzeggend. Ik zei pekel nooit weer om. Maar eerst ga je luisteren naar Jetta Post. Zij schreef voor het lied Marta Overveen de tekst en de muziek. En het is Jetta's eerbetoon aan deze Groningse verzetsheldin Siet Tammens. En deze Siet Gravendaal Tammens, geboren Kloosterburen 1914... en in Winsum in 2014 overleden, speelde een cruciale rol in het Groningse verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog. Wat begon met het onderbrengen van Joodse kinderen groeide uit tot een leidende rol binnen het provinciale comité, ook wel de top genoemd. Siet was het enige vrouwelijke lid, maar besliste mee over gewapende acties en liquidaties. Hier is ons, opdat we niet vergeten, lest we forget, moment.

Tot zover ons moment van stilstaan bij de 4e en de 5e mei. En bij de aankondiging al gezegd, ook in deel 2 hebben we nog twee mooie songs in dit kader. Ja, en dan kijken we op de klok en dat gaan we ook letterlijk bijna doen, want we gaan naar onze twin song luisteren, Gold Watch and Chain. Deze twin song werd ook deze week weer aangeleverd door Pieter Groenhagen. Het lied werd geschreven door A.P. Carter van de bekende Carter Family en zij namen het ook als eerste op en brachten het als eerste uit. De opnames waren in 17 juni 1933 en in augustus van dat jaar werd het uitgebracht. Het nummer zou later door velen worden gecoverd, waaronder andere Ralph Stanley en Emmylou Harris, en zo zouden we de rij nog wat langer kunnen maken, maar ik laat het hierbij. We vullen de twin song met de uitvoering van Martha en Eddie Adcock, en die deden het in 2003. En hun uitvoering staat op het Pinecastle album To Grass. Maar de eerste komt van Bill Staines. En zijn naam luidt voluit William R. Staines. Werd in februari 1947 geboren en overleed in 2021 op de 5e december. En zijn versie staat dan weer op het Red House album October's Hill. En dat kwam in 2000 uit. Hier is...

niet over een horloge dat je vandaag de dag niet zoveel meer ziet. Want het is meestal iets om de pols, iets digitaals. En dit ging terug naar de tijd toen mannen in hun vestzakje, ja, zo'n mooi zakhorloge droegen met daaraan een gouden ketting. Yeah. En voordat we on the road gaan, gaan we er ook eventjes op uit in het kader van onze agenda. Met andere woorden, ik wil je laten weten waar je naartoe kunt gaan. Zaterdag, vandaag 2 mei in Groningen, Simplon om 8 uur, punt Judith. En dat gaat om een popoptreden in Vera in Groningen, 8:45, het trio Gliders. En dan praten we over rockmuziek. En ook in Groningen, Buckshot Café, is de gast Williams Town. En zij spelen vanaf 16:30 bluesmuziek. Dan dinsdag 5 mei in Veendam, Museumplein, vanaf 14:30 de Romein. Bob Dykes Rocking in a Free World. En dat is een muziekfestival met onder andere Hilde Vos en band. En wil je meer weten over dit festival op dat Museumplein in Veendam, dan ga je naar bokdijk.nl. Woensdag 6 mei in Winschoten, de Klinker, om 7:45 de Troubadours. En dat is een programma in de streektaal met Groninger liedjes. En afsluitend donderdag 7 mei, andermaal in Winschoten, in de Klinker, om 7:45 Dilana Smith. En zij heeft dan haar programma Legendary Men of Rock. En dan praten we over rock and roll music. En ik zei al, voordat we onderweg gaan, de kaart van Amerika lag de afgelopen week weer opengevouwen op de tafel van de souschef. En na wat gepuzzel en gereken kwam die uit bij de volgende trip. Onze eerste bezoek is aan Tucumcari, waar Dan Roberts ons voorstelt aan een vrouw. En zijn Tucumcari Woman staat op het album Viva La Cowboy uit 2003. We vervolgen de reis met Muddy Waters en hij heeft een heerlijk bluesmoment voor ons en die beleven we in Newport. Het lied Goodbye Newport Blues is te vinden op het Live at Newport Jazz Festival in 1960. En op het laatste deel van de reis, dan is Joe Martin onze reisleider. Je hoort zijn Paris, Texas song en dat is dan weer te vinden op een oud album, een ex-album van de week, zo je wilt, Alone in Valentine. Wij starten de motor, jullie de riemen vast. Hier is onze roadtrip.

0: Paris, Texas eindigt vandaag onze roadtrip. 24 april jongstleden kwam Dale Watson met zijn album Unwanted. En daarop staat onder andere dit: If you really love me, outlive me.
1: If

Really Love Me, Outlive Me. Binnenkort meer van dit Unwanted album, het nieuwe van Dale Watson. De laatste van het eerste uur komt van de groep Upstairs met I Still Carry You. Graag tot straks voor deel 2 van je muzikale lunch hier bij RTV Go. Mm-hmm.

0: nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Burgemeester Van Zanen van Den Haag noemt de onrust gisteravond op de boulevard van Scheveningen onacceptabel. Jongeren hadden opgeroepen om er te gaan rellen. Er ontstond uiteindelijk een kat-en-muisspel met de politie. Ook werden ME'ers ingezet. Zij hebben volgens Van Zanen krachtig ingegrepen. 4 mensen zijn opgepakt voor mishandeling en belediging. Precies een jaar geleden was het ook al onrustig op de boulevard van Scheveningen met reddende jongeren. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. De NAVO zegt dat het besluit van de VS om 5000 militairen weg te halen uit Duitsland de noodzaak benadrukt dat Europa zelf moet investeren in de eigen defensie. Eerder zei de Duitse defensieminister Pistorius dat ook al. Een woordvoerder van de alliantie zegt nog altijd vertrouwen te hebben in het afschrikkende effect vanuit Europa. De NAVO zal met de VS en Duitsland in gesprek gaan over de terugtrekking van de militairen. Terwijl de benzineprijs in Nederland recordhoogtes aantikt, kan in Duitsland weer worden getankt voor minder dan 2 euro per liter. Dat komt door de tijdelijke accijnsverlaging die de Duitse regering heeft ingevoerd vanwege de gestegen brandstofprijzen. Volgens een site die benzineprijzen in de gaten houdt, is het prijsverschil tussen een liter benzine in Duitsland en Nederland opgelopen naar zo'n 30 cent. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken en een enkele bui. Later vanuit het zuiden nieuwe stevige buien met onweer en windstoten. Het is 20 tot 26 graden. Morgen bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Kloosterboer. Zekerheid zonder zorgen.nl. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Stewtime met Martin van der Laan.
2: Hi, I'm Max Connolly and this is Stewtime with the best in Americana, roots and country music.

Welkom terug bij Stewtime, je muzikale lunch hier bij de lokale omroep van het Oldambt, RTV Go. Tot twee uur. Ja, tot twee uur doen we nog een greep in de muzikale grabbelton, met daarin mooie Americana, roots en country muziek. En als eerste van het laatste uur een oudje. En je hoorde al wel niet de Elvis Presley-uitvoering van Such a Night. Nee, je hoorde Johnny Ray. Het leverde hem in de UK, de United Kingdom, een nummer 1 hit op. En wij haalden hem vandaag vanaf een album met als titel Number 1 Hits of the 1950s. En dat album werd uitgebracht op het Delta Music Label. In deel 2 straks nog twee heerlijke tracks van ons album van de week. Duo A Different Fret. Van hun album Over Again. Een twin song met als titel The River. En daar zit ook een Nederlandse vertaling bij. Dat allemaal straks. We brengen ook een eerbetoon aan de Dutch country scene. En we staan met een tweetal songs, net als in het eerste uur, stil bij de aanstaande meidagen. Eerst door met nog een homegrown moment. Het nummer van de Major Dundee is onder andere te vinden op het 1999 uitgebrachte album Rainy River. En een jaar later in 2000 het album Lean on the Wind. Wij houden het van dat laatste album. En in het lied laat de band weten dat country muziek niet suf is, maar juist het tegenovergestelde. Sexy. Hier is de Major Dundee met zang van Dick van Altena.

Remembrance Day 2026. Ja, de meidagen 4 en 5 staan weer voor de deur. Opdat we niet vergeten, je hoort het alom, lest we forget. Dit jaar, 81 jaar vrede en vrijheid. Een vrijheid waar door velen voor is gevochten en ook velen het leven bij hebben gelaten. En middels een tweetal songs wil Stu Time stilstaan bij deze 81ste. Als afsluiter een lied over de bevrijding van de stad Groningen. Phyllis Sinclair zingt in Four Days in Groningen, te vinden op haar album Fathomless Tales from Leviathan's Hole, over deze bevrijding van de stad in de aprildagen van 1945 door met name de Canadese soldaten. Als eerste ga je luisteren naar Jan Henk de Groot. Hij heeft deelgenomen aan het nationale project Struikelstenen, oftewel Stolpersteinen. En in de Volkingestraat in Groningen viel zijn oog op een drietal van deze stenen en besloot in zijn songtekst stil te staan bij de driejarige Bobby de Wilde, die samen met zijn ouders is afgevoerd naar Sobibor en niet is teruggekeerd. Hier is, opdat we niet vergeten, lest we forget.

Tot zover ons stilstaan bij Remembrance Day 2026, opdat we niet vergeten. The Greenberry Woods is een kwartet dat in 1989 werd opgericht door de songwriters Matt Huseman en Ira Catch, toen ze studenten waren aan de Universiteit van Maryland. Later voegden Huseman's tweelingbroer Brand zich bij hen op bas en drummer Miles Rosen. De band, vernoemd naar een woonwijk in de buitenwijken van Maryland, bracht slechts twee albums voort, voordat ze in 1996 uit elkaar gingen. Maar goed nieuws, ze zijn weer bij elkaar. In maart jongstleden kwam hun single Whenever You Want Me To uit, en voor het eind van deze maand staat hun album It's All Good Sugar gepland. Hier is een tweede single van het album, lekker stevig, The One That Makes You Happy.

en mooi. Een staand slot, stevig zei ik, nou hier en daar zeker. En met name een heerlijke guitar song van The Greenberry Woods. En we kijken uit naar het eind van deze maand, waarop dus dit nieuwe album van deze 89 al opgerichte band gaat uitkomen. Kijk, naar de klok is het wel tijd voor onze twin song in het tweede uur. En het draait allemaal om The River. En The River kreeg ook een mooie vertaling, een hertolden, zo je wilt, of een omschrijven naar de streektaal. Daarover zometeen meer. The River is het vijfde studioalbum van Bruce Springsteen en werd uitgebracht op 17 oktober 1980. Het was Springsteens eerste dubbelalbum en haalde in 1980 de top 3 van de album Top 100. En met een van de songs, te weten Hungry Heart, behaalde Springsteen tevens een eerste top 10 hitnotering hier in ons land. En het lied, om daar nog even een beetje toe te voegen, werd voor het eerst live gespeeld in september 1979 tijdens de Musicians United for Safe Energy concerten. En dan naar het omtalen, het vertalen of in de streektaal schrijven, werd gedaan door Seitse Scheringa. Hij wordt in april 1952 geboren als boerenzoon in Zuidhorn en zijn hobby's zijn klassieke auto's, zijn bekende oude poeg en muziek. In bands, als duo, solo, Engelstalig en uiteindelijk in de streektaal. En die streektaal die gebruikte hij ook voor het omtalen van The River. Het werd een ode aan een mooi dorpje. Te vinden op zijn album Zeg maar Seitse. Ja, gewoon Zeg maar Seitse. Uitgebracht overigens door het Maura Music Label, destijds gevestigd in Zuidbroek. En dat was in 1997. Hier is onze twin song. Eén keer Engels en één keer in de streektaal.

The River van Bruce the Boss Springsteen. En de omtoon van Seidse Scheringa, ons Durpke, was dat de Twin Song. En heb je nou ook een idee, dan mag je hem wel opsturen. info@rtvgo.nl ter attentie van Stewtime hier. En dat geldt ook voor als je ons een keer niet kunt beluisteren. Ga dan naar www.rootsparadise.com. En dan luister je het programma terug op het moment dat het jou wel past. Album van de week, A Different Flat, Over Again, Same Cloth, Record Label. En 1 mei jongstleden kwam het uit. Op het album hoor je een mix van elektrische gitaren, de Dulcimer, de Honky Tonk Viool en mooie gospelachtige harmoniezang. Hoewel ze hun inspiratie onder andere vinden bij artiesten als Gillian Welch en John Prine, heeft het duo toch een geheel eigen, authentiek geluid. Songs als Always Leaving, Amaranth, Sweet and the Burn, The Prophet en Goodbye Muddy Waters zijn bij mij na het doorluisteren blijven hangen. Er is echter nog meer te horen en dat spreken we gewoon af, ga je zelf ontdekken. Op het album A Different Thread, Over Again, Same Cloth Label. Als afsluiter ga je straks luisteren naar het lied Amaranth. Met het kruidachtige gewas amaranth dat groeit tegen alle verdrukking in. Als metafoor vertelt dit lied een verhaal over dat het uiteindelijk goed komt, ook al zijn de voorwaarden niet ideaal. Goed. Maar als eerste is hier het verhaal over iemand die je bent kwijtgeraakt zonder duidelijke reden. Maar if you ever want to come home, I'm still here. Here is a different flat. Come on home, Molly.

Vandaag heb je 4 tracks gehoord van ons album van de week. En die is van het duo A Different Thread met als titel... jawel, het verhaal uitgebracht op het Same Cloth label... en de titel van het album Over Again. En dat brengt ons bij ons saluut aan de Nederlandse country-artiest. We nemen even met respect de hoed af. 2 Nederlandse singer-songwriters in de spotlight. Straks hoor je Frank Jansen met zijn prachtige What's So Good About Goodbye van zijn album My Way or the Highway. En dat werd in 1999 uitgebracht op het Pink Record label. Eerst ga je luisteren naar René Wingelaar. Hij was een Nederlandse singer-songwriter en in het dagelijks leven stond hij voor de klas. Maar 3 oktober 2012, nadat hij in 1975 was geboren, kwam er een verdrietig en voortijdig einde aan het leven van deze singer-songwriter René Wingelaar. Het lied wat we van hem laten horen is te vinden op zijn album The Wind Sings the Song uit 1998. Hier is The Ramblin' Dreamer.

0: Na ons eerbetoon aan de Nederlandse countryartiesten heb ik nog een mooi en nieuw bluegrass moment voor je. Uitgebracht werd het door het Bonfire Music Label. En ook dit is eigenlijk een eerbetoon. Het gaat om Andrew Crawford, gitarist, docent, zanger en liedjeschrijver en producer uit het noorden van South Carolina. Hij is een multi-instrumentalist met een reputatie voor zijn bijzonder gitaarspel. Ja, en dan raad je het misschien al, dan moet er wel een nummer uitkomen geschreven rond dit instrument, of met dit instrument als onderwerp, zo je wilt. The Guitar Song is te vinden op het gelijknamige album dat binnenkort uitkomt. Andrew Crawford, ja. En voordat we de show afsluiten, zeg ik namens natuurlijk de souschef, dank voor het luisteren naar deze aflevering van Stewtime. Heb een fijn weekend en een goede week. En onze volgende date is op zaterdag 9 mei aanstaande om 12 uur precies, hier weer bij RTV Go.
1: Passing by a pawn shop in an older part of town,

0: tot na het nieuws van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De natuurbrand bij het Harde is onder controle, maar nog niet helemaal uit. De brandweer gaf vanochtend het sein brandmeester. De brand brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, dat is nog altijd niet duidelijk. De brandweer is al dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De stichting Behoud Veluws Landschap wil graag met Defensie om tafel om te praten over de ecologische gevolgen van de brand, zegt een voormalig boswachter tegen Omroep Gelderland. Naast een defensieterrein is het gebied ook een bijzonder natuurterrein met allerlei diersoorten die nu hun leefgebied kwijt zijn. Klanten van ING en Triodos hebben vanochtend moeilijker kunnen pinnen. Volgens ING lag het probleem bij een externe partij die pintransacties afhandelt, maar is de storing inmiddels voorbij. Voormalig Formule 1-coureur Alessandro Zanardi is overleden. In de jaren 90 reed hij ruim 40 Grand Prix. Na die carrière kwam de Italiaan nog uit in de huidige IndyCar-series. Een zware crash tijdens een race kostte Zanardi beide benen. Hij werd nog wel succesvol in het handbiken. Hij won op de Paralympische Spelen 4 keer goud. De Italiaanse premier Meloni zegt dat haar land een groot kampioen en een buitengewoon mens heeft verloren. Zanardi was volgens haar iemand die elke tegenslag in het leven wist om te zetten in een les in moed, kracht en waardigheid. Alessandro Zanardi was 59 jaar. En veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. En op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer nog, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en veel buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Dit is Plaatwerk.

Het is een nummer van het gelijknamige album Red in the Kitchen uit 1986. En een opmerkelijk verhaal was dat de frontman in de tijd van deze band, Ali Campbell, die verhuisde in de tijd naar Birmingham. En daar had hij last van knaagdieren. En ja, ze hadden een beetje inspiratie nodig voor een nieuw nummer. Het nummer is trouwens geschreven door Astro. En die vroeg of hij nog ideeën had voor nieuwe nummers voor het album. En toen zei hij, jongen, ik ben helemaal niet bezig met het album. Want ik heb last van een rat in de keuken. Ja, zo kwam ze tot eigenlijk dit nummer. UB40 hoorde je. En Red in the Kitchen. En in 1987 in januari werd hij uitgebracht op single hier in Nederland en ook de rest van Europa. En het was een behoorlijk groot hit in de Nederlandse hitlijsten in de tijd. UB40 hoor je en Red in the Kitchen als openingsnummer van dit eerste uurtje plaatwerk. En jawel, een hele goede middag. Welkom bij Plaatwerk. Plaatwerk is het komende twee uur het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is ook het programma van de grootste hits en de leukste gauwhouwer. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan straks iets draaien van Sommieu. De Beatles komen eraan, evenals Cunningham. Cindy Lauper, dan zie ik nog zangeres zonder naam staan. Ja, dat is een tijdje geleden. Root Syndicate, Nena komt voorbij. OJ's, Ty T.O. staat op mijn lijstje, evenals Neil Diamond. Theo Driessen gaan we wat van draaien. En Procol Harum en nog meer, dat allemaal in dit eerste uurtje Plaatwerk. Dus ook deze week raad ik je aan, ga er even lekker voor zitten. Zet je radio tikkeltje en geniet van die grote hits en leuke gauwhouwer die we je brengen hier in het programma Plaatwerk. Bijvoorbeeld ook het volgende nummer. Het was, hij was in de tijd de leadzanger van de band The Police. En ging ook later wat solo nummers uitbrengen. En dit is daar eentje van. Ik heb het natuurlijk over Sting. Hier is hij met Fragile. Plaatwerk.

ze hebben heel veel betekend voor de popmuziek in de 60s. The Beatles hoor je en Here Comes the Sun. Daarvoor draaien we trouwens muziek van dit moment. A Song en A Morning. En we begonnen met de zanger van The Police in de tijd. Maar een solo nummer van hem, Sting, hoor je met Fragile. En dit is Cunningham, Norma Jean.

Ja, een nummer wat in 2001 in de Nederlandse hitlijst stond. Ze komt trouwens uit Zweden, Stockholm. En ze is een halfzus van Nene Cherry. Ze hebben dezelfde biologische vader, alleen Nene Cherry is opgevoed door haar stiefvader. En dit is een dame genaamd Taichio. En dat is ook direct haar artiestenaam. Come Alone, zo heette dat. Daarvoor draaiden we de OJ's en Backstabbers. En begonnen met die mooie plaat van Nina en Fragezeichen. En we gaan nog even eentje draaien van Neil Diamond. Hier is ze met Cracklin' Rosie.

Zij was wat dief van rheumatiek. Toch kon ze ook haar nu verreden in het lutje hoeske achter diek.

zes hounder en al de zegen. Een zwien op het hok en kamkelaan.

Dit is een klassieker van Ede Staal. Deze keer uitgevoerd door Theo Driessen, die we natuurlijk kennen als zanger van Diep Triest. En het nog nooit zo donker west. Daarvoor draaien we Neil Diamond en Cracklin' Rosie. En we gaan er even uit voor reclame, nieuws en reclame. En daarna zijn we terug met deel 2 van Plaatdek. Dus hou hem gewoon hier voor nog meer grote hits. Leuke gauw houden hier op Groningen 1. De laatste is van Procol Harum en Hamburg. Ja.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. Die spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de Jemenitische kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. De Europese Unie heeft in 2008 een missie opgezet om piraterij rond de Hoorn van Afrika te bestrijden. Bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van Libanon zijn zeker 7 mensen gedood. Ook zijn er meerdere gewonden. Het Israëlische leger heeft weer een evacuatiebevel uitgevaardigd voor meerdere dorpen in het gebied. Officieel geldt er een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen van het Israëlische leger en Hezbollah. De militante beweging zegt dat er vandaag weer Israëlische troepen zijn aangevallen in een van de dorpen in het zuiden van het land. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen is het bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl.
2: Dit is Plaatwerk.

Het is een Duitse zanger die zijn carrière ooit begon als musicalartiest. En vanaf 1975, toen was hij de zanger van het groepje Love Generation, die ongetwijfeld nog wel kent. En in 1979 begon hij een solo carrière. En hij scoorde dus een groot hit met It's a Real Good Feeling in 1980. En dat was het nummer wat we zojuist draaiden. Peter Kent hoorde je, oftewel Peter Kent. En later werd hij producer en hij trouwde met de Spaanse zangeres Luisa Fernandez, die we natuurlijk nog kennen van Lay Love on You. Nou, welkom terug bij deel 2 van Plaatwerk. Dat is het komende uurtje, het programma waar je naar gaat luisteren hier op Groningen 1. En Plaatwerk is het programma van de grootste hits en de leukste gauwhouwer. En wat heb ik voor je in petto? Nou, we gaan zo dadelijk draaien. Alex Warren, The Beach Boys, ABBA. Ik zie Kim Wild op mijn lijstje. Het Goede Doel, Heaven 17, Nino D'Angelo, Moments and Whatnot, Sonic, Shocking Blue, Edwin Jongendijk, Mr. Big en nog meer. Dat allemaal in dit tweede uurtje Plaatwerk. Dus ook deze keer raad ik aan. Ga er even lekker voor zitten. Zet je radio een tikkeltje harder. En geniet van die groothits. Een leuke gauwhouwer die we je brengen hier in het programma Plaatwerk op Groningen 1. Bijvoorbeeld ook de volgende artiest uit Canada. Zijn naam is Brian Adams. Hier is hij met Run To You. Plaatwerk.

zegt typisch het geluid uit de jaren 60. En het doet me ook een beetje aan surfsound denken. Ja, de Beach Boys en California Girls. Daarvoor draaiden we Alex Warren, zijn laatste single, een Fever Dream. En begonnen met Bryan Adams en zijn grote hit Run To You. Door in Blauwwijk nu met ABBA, Take A Chance On Me.

Het is een band afkomstig uit Sheffield in Engeland. En is ooit opgericht door twee heren die de Human League hadden verlaten. En besloten om met z'n tweeën verder te gaan in een nieuwe band. En dit is denk ik wel het meest bekende van hun nummer uit het jaar 1983. Dat heet A Temptation van Heaven 17. En een leuk weetje is nog dat hij in 1993, 10 jaar later, opnieuw is uitgebracht. En toen scoorde hij opnieuw een hit. Zelfs 11 plaatsen hoger in de Nederlandse top 40 dan 10 jaar daarvoor. Daarvoor draait trouwens het goede doel. Ik dans dus ik besta. Kim Wall draaien we nog met A View from a Bridge. Een ABBA, daar begonnen we mee. En Take a Chance on Me. En dit is Nino D'Angelo, Jenseits von Eden.

Het is een Britse DJ en zangeres van dancemuziek. Maar dat lijkt me wel duidelijk als je dit nummer zo hoort. It Feels So Good uit het jaar 2000. Toen was het een hit in Nederland. En je hoorde Sonic daarvoor. The Moments and Whatnots met Girls. We begonnen met een nummer geschreven trouwens door Drafi Deutsche. Nino D'Angelo in Jenseits van Eden. En we gaan nog een beetje muziek draaien van eigen bodem. Dat doen we met A Shocking Blue en Venus.

Mr. Big en Romeo daarvoor, Edwin Jongendijk en Vief in de Meun. We begonnen met een nummer wat nummer 1 stond in de Verenigde Staten van Amerika. En het was de eerste band of artiest afkomstig van Nederlandse bodem die een nummer 1 hit scoorde in de Verenigde Staten. Shocking Blue heb ik het over. En Venus. En zo zijn we alweer aan het eind gekomen van deze aflevering van Plaatweek. Volgende week zijn we er uiteraard weer. Bij deze nodig je uit om dan opnieuw te komen luisteren naar Plaatweek hier op Groningen 1. En de laatste is van de Hollies. Hier zijn ze met de Bus Stop.

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. De politie heeft in totaal 8 mensen aangehouden na een steekincident in Winschoten gisteravond. Onder de verdachten zijn ook 3 mensen die gewond raakten. Gisteravond kreeg de politie een melding over een incident op straat in de Groningse plaats. Vrijwel direct werden toen 5 mensen opgepakt. Korte tijd later vond de politie op verschillende plekken in Winschoten 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Wat er precies is gebeurd, weet de politie nog niet. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist rechtgetrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Veel Nederlanders gaan dit weekend de grens over om te tanken in Duitsland. Daar is de benzine en diesel de komende 2 maanden zo'n 17 cent goedkoper door een accijnsverlaging. Een liter benzine is daarmee zo'n 30 cent goedkoper bij de oosterburen. Op een volle tank kan tanken in Duitsland meer dan 10 euro schelen. Het weer, zon en wolken bij 20 tot 26 graden. Later vanuit het zuiden stevige buien met onweer en windstoten. Morgen bewolkt en buien en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go! Non-stop!

0: Levi van Eck met het NOS-journaal. Na de natuurbrand bij het Harde zijn er nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het sein brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was dagen bezig met blussen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Voor de kust van Jemen hebben gewapende mannen een olietanker gekaapt. Volgens de Jemenitische kustwacht is het schip geënterd en vaart de tanker nu richting Somalië. De olietanker wordt door de kustwacht in de gaten gehouden. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al 2 incidenten waarbij schepen werden gekaapt. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen er wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen dan is het bewolkt en vallen er buien. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

De dag begint, ik heb zo geen zin. De dag begint, waar leid me heen? Genoeg te doen, maar niks wat pakt. Te veel te doen, mijn mouw die zakt. Ik heb geen zin. Ik sta in ons beren, wat zoek gewoon dan? Blode fout in ons beren, stap in mijn schoon. Eerst dus nu boeten.

0: straatnieuws van 6 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achteroverdrukte. Dat meldt het Financiële Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Na een steekincident in de Groningse plaats Winschoten gisteravond zijn in totaal 8 mensen opgepakt. De politie kreeg een melding over een incident op straat. Agenten konden toen vrijwel direct 5 mannen oppakken. Korte tijd later vond de politie 3 mensen met steek- en snijwonden, onder wie een minderjarige. Ook zij zijn toen opgepakt. Na de natuurbrand bij het Harde zijn nog meerdere warme plekken in de grond. Die worden in de gaten gehouden met warmtebeeldcamera's, zodat het vuur niet opnieuw kan oplaaien. Vanochtend gaf de brandweer het zijn brandmeester. Het vuur brak woensdag uit op een militair oefenterrein. Of de brand ook is ontstaan door een oefening, wordt nog onderzocht. De brandweer was 5 dagen bezig met blussen, samen met ploegen uit het hele land. In Vlissingen is een minderjarige opgepakt die een foto op sociale media had gezet waarop een mogelijk vuurwapen te zien was. In het huis van de verdachte vonden agenten het mogelijke wapen, soft- en harddrugs en een grote hoeveelheid contant geld. De spullen zijn in beslag genomen. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer- en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is het bewolkt en vallen er wat buien en dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.

0: nieuws van 7 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem is ontslagen omdat hij jarenlang geld van de rechtbank achterover drukte. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om zo'n 150.000 euro. De betalingen werden vorig jaar ontdekt bij een interne controle. Na onderzoek bleek dat de man al sinds 2018 contante bedragen verduisterde en geld naar zichzelf overmaakte zonder dat iemand bij de rechtbank dat was opgevallen. De frauderende medewerker overleed kort na zijn ontslag, waarna het strafrechtelijk onderzoek tegen hem werd stopgezet. Duizenden meters aan rechte sloten en beken in de provincie Utrecht moeten weer gaan kronkelen. Ook komen er extra bomen en struiken langs het water. Daardoor moet de variatie in de natuur terugkomen. Vroeger werden de sloten juist recht gemaakt, maar in periodes zonder neerslag valt een beek dan snel droog. Het herstel van de sloten en beken kost 6 miljoen euro. Gewapende mannen hebben voor de kust van Jemen een olietanker gekaapt. Het geënterde schip vaart nu richting Somalië. Piraterij komt vaker voor in de Golf van Aden. Vorige maand waren er ook al meerdere incidenten waarbij schepen gekaapt werden. Het weer, het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waarbij er flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt.

0: het nieuws van 8 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. De Oostenrijkse politie heeft een man van 39 opgepakt die ervan wordt verdacht rattengif in babyvoeding te hebben gedaan. Vorige maand werden 5 vergiftigde babyvoedingpotjes van het merk Hip gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. De verdachte wilde de fabrikant afpersen en eiste 2 miljoen euro aan cryptovaluta. Van de potjes was nog niet gegeten. In de provincie Utrecht wordt zo'n 12 kilometer aan rechte sloten en beken weer krom gemaakt. Daardoor moet de natuur zich gaan herstellen. De provincie en het waterschap trekken er 6 miljoen euro voor uit. Met dat geld worden de bochten gemaakt en bomen en planten bij het water gezet. Vroeger werden de sloten juist recht getrokken, zodat het water beter afgevoerd kon worden. Maar in periodes zonder regen valt een beek dan snel droog. Ook is er nu weinig leven in en om de sloten. In de Eredivisie heeft FC Utrecht gewonnen van NAC Breda. Het werd 2-0. De doelpunten vielen pas in de laatste minuten van de wedstrijd. Door het verlies kan NAC degradatie uit de Eredivisie nauwelijks nog voorkomen. De Brabanders hebben met nog 2 wedstrijden te gaan een achterstand van zeker 5 punten op nummer 16 Telstar. Het weer. Het is nu nog op veel plaatsen zonnig, maar de komende uren neemt de bewolking toe vanuit het zuiden. Later vanavond volgen wat stevige buien waar flink wat regen kan vallen en ook onweer en windvlagen mogelijk zijn. Morgen is bewolkt en buien en dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit. Dance, go.

0: nieuws van 9 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De hulp van de buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom vandaag wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Een jong kind is zwaar gewond geraakt nadat hij of zij was geraakt door een molenwiek in Leerbroek in de Utrechtse gemeente Vijfheerenlanden. Het kind is naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren. Een lokale krant meldt dat er tijdens het draaien van de wieken kinderen speelden bij de molen. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. Een financieel medewerker van de rechtbank in Haarlem heeft jarenlang geld van de rechtbank achterover gedrukt. Dat meldt het Financieel Dagblad. Het ging om een bedrag van 150.000 euro. De frauderende medewerker werd ontslagen, maar kort na zijn ontslag overleed hij. Daarom is het strafrechtelijk onderzoek tegen hem gestopt. Het weer. Vanavond trekken enkele regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit is jouw zaak.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jong of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In Oostenrijk is een verdachte opgepakt in het onderzoek naar vergiftigde potjes babyvoeding van het merk Hip. De verdachte is een man van 39. Hij probeerde het bedrijf af te persen en eiste 2 miljoen euro. Er werden vorige maand 5 potjes babyvoeding met rattengif gevonden in Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije. Er was nog niet van gegeten. De potjes waarmee was gerommeld hadden een witte sticker met een rode cirkel en waren al geopend. In Oostenrijk wordt nog naar 1 zo'n potje gezocht. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Wil van Veiligheid en Justitie zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom wordt afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij het Harde, Oorschot en in Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. In de Eredivisie heeft Excelsior met 3-2 gewonnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer. Er trekken regen- en onweersbuien van zuid naar noord over het land met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Morgen is het bewolkt en regent het van tijd tot tijd. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS-journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: Dance, Go Dance.
3: Go.
4: In de mix.
3: Dit is jouw zaterdagavond.

0: nieuws van 11 uur.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In Leerbroek in Utrecht is vanmiddag een kind zwaar gewond geraakt nadat het door een molenwiek werd geraakt. Hoe oud het kind is en of het een jongen of meisje is, is niet bekend. Het kind is met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Rond de molen zouden kinderen hebben gespeeld. Tijdens het draaien van de wieken werd een van hen geraakt. Burgemeester Freulich van de gemeente Vijfheerenlanden spreekt van een afschuwelijk incident. Hij zegt dat onderzocht wordt hoe het ongeluk kon gebeuren. In de Eredivisie is Ajax-PSV geëindigd in een 2-2 gelijkspel. Mika Gods redde in de blessuretijd een punt voor de Amsterdammers, die nog altijd hopen op Champions League voetbal volgend seizoen. Eerder vanavond wist Excelsior met 3-2 te winnen van Groningen. De Rotterdammers zijn daardoor nagenoeg zeker van een langer verblijf in de Eredivisie. Dat geldt niet voor NAC Breda. De Brabanders verloren met 2-0 van FC Utrecht en kunnen degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt. In de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Dance, Go Dance. Met Lars Hofstegen.
2: RTV Go. Dit. Dance, go, dance.

0: tot na het nieuws van 12 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. De grote hoeveelheid neerslag in korte tijd kan op sommige plaatsen wateroverlast veroorzaken. De droge grond neemt water slecht op, waardoor het wegstroomt en niet wordt geabsorbeerd. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen van de natuurbrand bij Budel moesten stoppen. Volgens Omroep Brabant moesten ze het bos uit vanwege het onweer. In Rotterdam is vanavond een jongen van 17 gewond geraakt bij een steekpartij. Dat gebeurde in de wijk Delfshaven in Rotterdam-West. Op dezelfde plek werden op dat moment ook schoten gelost. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft nog niemand aangehouden. Zo'n 30.000 tot 40.000 mensen zijn vandaag afgekomen op een illegale rave op een militair oefenterrein in Frankrijk. Gisteren kwamen ook al zo'n 20.000 mensen op het feest af. Het terrein wordt sinds 1917 gebruikt voor munitietesten en er liggen mogelijk onontplofte mijnen van 150 jaar oud. Autoriteiten waarschuwen daarom ook voor explosiegevaar en stellen dat het terrein ongeschikt is voor feesten. De Franse politie deelde tientallen bekeuringen uit, voornamelijk voor drugsbezit. In de Eredivisie is NEC tegen Telstar geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd in Nijmegen lag een half uur stil vanwege onweersbuien. Ajax-PSV eindigde ook in een gelijkspel met 2-2. PSV stond lange tijd voor, maar Ajax wist in de blessuretijd nog de gelijkmaker te scoren. En eerder op de avond won Excelsior met 3-2 van Groningen. En NAC Breda die verloor met 2-0 van FC Utrecht en kan daarmee degradatie nauwelijks nog voorkomen. Het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en ook harde windstoten. Vannacht nemen de buien weer af. Morgen is het bewolkt, in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer met een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

If I could just hold you.

0: Yes.
1: Ja, sorry Arie, ik heb je dit een beetje backmail deur door.
2: RTV Go, jouw radio, jouw geluid.
3: Hoe weet je dat? Hoe weet je dat ik 's avonds niet huil? Hoe weet je dat?

0: Het nieuws van 1 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Regen- en onweersbuien zorgen plaatselijk voor overlast. In Nijmegen werd de voetbalwedstrijd tussen NEC en Telstar een half uur stilgelegd vanwege het onweer. Omdat de grond erg droog is, wordt het water slecht opgenomen en kan er op sommige plekken wateroverlast ontstaan. In Brabant zorgde het slechte weer voor problemen bij het blussen van de natuurbrand bij Budel. Speciale brandweerteams die te voet bezig waren met het blussen moesten vanwege het onweer stoppen. De brandweer blijft wel blussen met brandweerwagens. De hulp van buitenlandse brandweerdiensten is niet meer nodig bij het bestrijden van de natuurbranden. Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid zegt dat de branden onder controle zijn en dat de internationale hulp daarom gisteren is afgerond. Donderdag vroeg Nederland buitenlandse brandweerdiensten om hulp omdat er meerdere grote natuurbranden woeden, zoals bij Het Harde, Oorschot en Weert. De Nederlandse brandweer raakte overbelast. Tienduizenden mensen zijn afgekomen op een illegale rave in Frankrijk. Het feest wordt gehouden op een militair oefenterrein waar mogelijk nog onontplofte mijnen van 150 jaar oud liggen. De Franse autoriteiten waarschuwen daarom de feestgangers voor explosiegevaar. Er zijn tientallen mensen aangehouden. En Max Verstappen start komende dag op de tweede positie bij de Grand Prix van Miami. Verstappen was tijdens de kwalificatie minder dan 0,2 seconden sneller dan Kimi Antonelli, die pole position veroverde. Bij de sprintrace werd Verstappen vijfde. De Formule 1-race in Miami is komende avond. En het weer, regen en onweersbuien trekken van zuid naar noord over het land, met lokaal kans op hagel en harde windstoten. Vannacht nemen de buien af, komende dag is het bewolkt, maar in de loop van de dag opnieuw kans op regen en onweer. Het wordt een graad of 20. En dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go, het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

Dames en heren, sta me toe om een verhaal te vertellen. Als ik even jullie aandacht mag hebben. In het licht van de avond. Mijn woorden samen te brengen. Vond een lied in de noordoostenwind. Het vloog als vanzelf naar me toe. Ik hoorde mezelf erin. Misschien was het wel zo bedoeld. Een verhaal over land, over zee. En mensen die alsmaar bewegen. Net als hen wil ik spreken. De stilte.

Dames en heren, sta me toe, ik ga weer verder. Bedankt dat ik jullie aandacht mocht hebben. In het licht van de avond, mijn woorden samen te brengen. Zong een lied in de noordoostenwind. Hij vliegt alweer ver hier vandaan.

0: Tot na het nieuws van 2 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt het nieuwe voorstel van Iran te gaan bestuderen. Maar hij zegt ook dat hij niet verwacht dat het acceptabel is. Sinds 3 weken is er een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Trump benadrukt dat er een mogelijkheid is dat de luchtaanvallen op Iran zullen worden hervat. Iran zou volgens hem nog niet de prijs hebben betaald voor wat het land de mensheid heeft aangedaan. Iran liet gisteren weten klaar te zijn voor zowel diplomatie als oorlog. Volgens de Iraanse vice-minister van Buitenlandse Zaken ligt de bal nu bij de VS. Over de inhoud van het nieuwe voorstel is niets bekend. Een jongen van 17 is gewond geraakt bij een steekpartij in Rotterdam. In dezelfde straat werden rond dat moment ook schoten gelost. Het incident gebeurde in de wijk Delfshaven.